0: eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Terholen blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Terhole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Omdat er onvoldoende bussen beschikbaar zijn, komt er ook geen vervangend vervoer. Reizigers krijgen ook geen vergoeding. Die geldt alleen als een treinstaking de hele dag duurt. Ook daarna blijft er overlast, omdat de NS vanwege de hitte minder treinen laat rijden. De schoonmakers die voor de NS werken staken vandaag wel 24 uur. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Oekraïne wil nu van de kandidaatstatus naar een volledig lidmaatschap. Sinds de Russen in 2022 in oorlog zijn met Oekraïne, werkt het land actief toe naar Europese integratie. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Wel zijn er in Duitsland nog vertragingen en uitvallende treinen. Machinisten en de verkeersleiding communiceren via GSM-R. Dat systeem bewaakt ook de wissels en informatieborden op de perrons. Het systeem is ook hier in gebruik. Safaripark Beekse Berg in Hilvarenbeek is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is ongevaarlijk voor mensen of huisdieren, maar is al sinds afgelopen weekend spoorloos. De aap is mogelijk zaterdag ontsnapt door een gracht over te zwemmen en is meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Gisteren werd de aap gespot in het dorpje Esbeek. Het is de tweede ontsnapping in korte tijd. In mei was Beekse Berg een ochtend dicht vanwege een uitgebroken cheetah. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

Barneveld, Achterveld, Koevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Ter Schuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Omdat er onvoldoende bussen beschikbaar zijn, komt er ook geen vervangend vervoer. Reizigers krijgen ook geen vergoeding. Die geldt alleen als een treinstaking de hele dag duurt. Ook daarna blijft er overlast, omdat de NS vanwege de hitte minder treinen laat rijden. De schoonmakers die voor de NS werken staken vandaag wel 24 uur. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Oekraïne wil nu van de kandidaatstatus naar een volledig lidmaatschap. Sinds de Russen in 2022 in oorlog zijn met Oekraïne, werkt het land actief toe naar Europese integratie. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Wel zijn er in Duitsland nog vertragingen en uitvallende treinen. Machinisten en de verkeersleiding communiceren via GSM-R. Dat systeem bewaakt ook de wissels en informatieborden op de perrons. Het systeem is ook hier in gebruik. Safaripark Beekse Berg in Hilvarenbeek is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is ongevaarlijk voor mensen of huisdieren, maar is al sinds afgelopen weekend spoorloos. De aap is mogelijk zaterdag ontsnapt door een gracht over te zwemmen en is meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Gisteren werd de aap gespot in het dorpje Esbeek. Het is de tweede ontsnapping in korte tijd. In mei was Beekse Berg een ochtend dicht vanwege een uitgebroken cheetah. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. In Capellebrug in Zeeland is een automobilist tegen een boom gebotst bij een politieachtervolging. Hij is zwaar gewond overgebracht naar een ziekenhuis in Antwerpen. Vanwege een eerder incident kreeg de automobilist op de Gentse Vaart een stopteken, maar dat negeerde hij. Wat de aanleiding exact was, kan de politie nog niet zeggen. Vanwege het ongeval is de N290 bij Capellebrug volledig afgesloten. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Omdat er onvoldoende bussen beschikbaar zijn, komt er ook geen vervangend vervoer. Reizigers krijgen ook geen vergoeding. Die geldt alleen als een treinstaking de hele dag duurt. Ook daarna blijft er overlast, omdat de NS vanwege de hitte minder treinen laat rijden. De schoonmakers die voor de NS werken staken vandaag wel 24 uur. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Oekraïne wil nu van de kandidaatstatus naar een volledig lidmaatschap. Sinds de Russen in 2022 in oorlog zijn met Oekraïne, werkt het land actief toe naar Europese integratie. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Wel zijn er in Duitsland nog vertragingen en uitvallende treinen. Machinisten en de verkeersleiding communiceren via GSM-R. Dat systeem bewaakt ook de wissels en informatieborden op de perrons. Het systeem is ook hier in gebruik. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroep.nl.
9: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot 750 euro inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
10: Ben jij ook zo gek op klimmen en klauteren? Kom dan naar Binnenspeeltuin De Tol. Er is een mega grote glijbaan, een elastieke klimtoren van wel 7 meter hoog, trampolines en een voetbalveld. Ook is het superleuk voor je kinderfeestje. Geniet in de gezellige en betaalbare horeca van een lunch, snack of maaltijd. Voor de ouders is er gratis entree, wifi en parkeren. Binnenspeeltuin De Tol, Elspeterweg 61A in Nunspeet. Kijk voor actie. Openingstijden en tarieven op binnenspeeltuin-detol.nl.
9: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
11: In het Noord-Veluws Kunstmuseum kunt u zien hoe in Oosterbeek de landschapskunst opnieuw werd uitgevonden. Een pleidooi voor het landschap met werken van de zuidelijke tot en met de noordelijke Veluwe. Ik, Roland Robert, directeur van het Noord-Veluws Kunstmuseum, nodig alle inwoners van de gemeente Nunspeet uit. Zaterdags vanaf 3:00 gratis toegang. Ook vrijwilliger worden? Kom een keertje langs.
5: Alles komt samen bij Veluvine Nunspeet. Het podium voor theater, film en muziek. Laat je meeslepen door muziek, lach mee met cabaret en geniet van de mooiste films en familievoorstellingen. Ontdek, beleef, geniet. Cultuur bruist bij Veluvine. Kijk wat er speelt op veluvinenunspeet.nl.
12: Goud, zilver en briljant. Juwelier Mieke, de leukste juwelier van het land.
13: Bent u op zoek naar een mooi nieuw sieraad of horloge? Kom dan eens langs bij Juwelier Mieke Sieraderie. In een ongedwongen sfeer gaan we samen op zoek naar een prachtig sieraad dat bij u past. Juwelier Mieke Sieraderie.
12: Juwelier Mieke Sieraderie.
13: In Doornspijk. Dichterbij dan je denkt. Meer weten? Kijk op juweliermieke.nl.
14: Van den Pol Mode.
15: Op zoek naar de nieuwste modetrend? Ontdek Van den Pol Mode. Voor de mooiste dames- en herenmode. Perfect voor elke gelegenheid. Van casual tot chic. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe look of een persoonlijk stijladvies. Onze mode-experts staan altijd voor je klaar. Bezoek vandenpolmode.nl voor inspiratie. Of kom langs in de winkel en ervaar zelf de kwaliteit en sfeer.
14: Van den Pol Mode, jouw stijl, jouw keus.
15: Dorpstraat 46 in Nunspeet.
16: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Doe mee en steun deze mooie stichting.
17: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste...

0: uur. De Veluwe start op met Marcel Bonte.
1: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
2: Goedemorgen, het is inmiddels 7:30. Het is vandaag woensdag, het is 24 juni. Van harte welkom bij de start van de ochtend. Het zonnetje is al aardig aan het ontwaken. In ieder geval straks meer over het weer voor wat betreft vandaag. Het wordt waanzinnig warm, dus hou er rekening mee. Voldoende drinken meenemen. En natuurlijk je goed insmeren mocht je buiten aan het werk zijn. In ieder geval tot aan de klok van 9. Onder gesprekende bij je met het laatste nieuws. De berichtgevingen uit de diverse ochtendbladen komt aan bod. En dan heb ik het over het Algemeen Dagblad, Telegraaf, Trouw, De Stentor. Maar ook het nieuws vanuit onze eigen redacties. En dat zijn de redacties van de VRMG en van RTV Nunspeet. Ook aandacht voor de vaste items, die komen aan bod tussen 8 en 9 uur. Dat zijn natuurlijk de Hollandse klompplaat, de verjaardagshoroscoop, de liefde. We hebben natuurlijk Roy Orbison en ook straks meer objectief en uitgebreid in het weerbericht, zo rond 9:15. Nou, eens even kijken, hebben we dan nog wat te melden aangaande files? Nou, het valt reuze mee eigenlijk op deze vroege woensdagochtend. In totaliteit in onze provincie Gelderland worden er 7 files gemeld. Voor onze regio betreft dat er maar 1. Te weten, op de A1 kom je in de file te staan tussen Barneveld en Hoevelaken over een kleine 4 kilometer. En dat betreft de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Nou, eens even kijken. Hoe staat het ervoor wat betreft het weer voor vandaag natuurlijk, hè, op deze 24 juni? Nou moet u mij niet natuurlijk een beetje in de steek laten. Vanochtend schijnt de zon, de temperatuur loopt snel op. Voordat de middag begint is het al 30 graden Celsius. De middag verloopt zonnig en ook heet. De temperatuur stijgt naar zo'n 36 graden bij overwegend zwakke zuidenwind.
3: Het is weer

editie woensdag, de midweekse editie. Wat betreft de Veluwe staat op met de lekkerste hits in de ochtend. En zoals je weet, de hits gaan op en neer wat betreft de jaartallen. En natuurlijk hebben we het allerbeste van eigen bodem. Kortom, blijf er gezellig bij tijdens de ochtend hier op de meest complete. Veel geïmiteerd, maar nog nooit geëvenaard. Dit is Sir Elton John en de Sad Songs. Yes,

Dan bij de Veluwe start op. Out that sad songs and say so much. Het is 7:15 geweest. Goedemorgen, dit is de start van de ochtend. Dit is de Veluwe start-up voor Nunspeet en de wijde omgeving. Ook te beluisteren bij de collega's van AE Media voor de gemeente Nijkerk en Barneveld. Het nieuws, daar gaan we naartoe. En over Nijkerk gesproken. De rechtbank in Arnhem heeft namelijk de gemeente Nijkerk gelijk gegeven in een zaak over permanente bewoning van vakantiepark Bad Huckelstein. Bewoners die permanent in een recreatiewoning wonen kunnen een dwangsom van 20.000 euro krijgen als zij het park niet voor 1 januari 2027 verlaten. Drie bewoners stapten naar de rechter om onder dwang, onder deze dwangsom uit te komen. Zij wezen onder meer op de woningnood, maar ook persoonlijke omstandigheden. De rechter oordeelt echter dat de gemeente mag handhaven, omdat de recreatiewoningen volgens het bestemmingsplan bedoeld zijn voor recreatief gebruik. De gemeente Nijkerk voert sinds 2024 actief beleid tegen permanente bewoning van vakantiehuisjes. Volgens de rechtbank verandert ook een mogelijke landelijke regeling voor tijdelijke legalisering van bewoning daar op dit moment niets aan. De Belangenvereniging van Eigenaren op Bad Huckelstein noemt de uitspraak teleurstellend en hoopt op verder uitstel of ingrijpen door de Rijksoverheid. Dat schrijven ze allemaal ook vandaag dus. Ja, niet om het een of ander, er is grote woningnood. En ja, met alle respect, er komen ook natuurlijk heel veel mensen in Nederland binnen. Ja, die moet ook onderdak krijgen. En die, ja, dat wordt allemaal geregeld. Dus ja, het is toch eventjes met twee maten meten misschien wel. Maar goed, wat hebben we nog meer voor je? Nou, het stroomnet raakt ook in onze gemeente Nunspeet steeds voller. Netbeheerder Liander kan daardoor niet al tenminste altijd direct nieuwe of zwaardere aansluitingen leveren. Vanaf 1 juli komen daarom alle nieuwe stroomaanvragen op één landelijke wachtlijst. De vraag naar elektriciteit groeit snel door onder meer warmtepompen, laadpalen en ook de verduurzaming van bedrijven. Volgens de autoriteit Consumentenmarkt, de ASCM, die hebben landelijke regels nodig om de beschikbare capaciteit eerlijk te verdelen. Voor inwoners van Nunspeet kan dit gevolgen hebben bij het verduurzamen van hun woning. Wie een zwaardere aansluiting nodig heeft, bijvoorbeeld voor een laadpaal of een warmtepomp, krijgt het advies de aanvraag voor 1 juli in te dienen via mijnaansluiting.nl. Daarna kan de wachttijd flink oplopen. Huishoudens die geen zwaardere aansluiting nodig hebben, merken niets van de veranderingen. En ook ondernemers, maar ook projectontwikkelaars, die moeten rekening houden met langere wachttijden. Dat kan invloed hebben op uitbreidingsplannen en ook het investeren in de nodige projecten. Bij nieuwbouw projecten bepaalt de aanvraagdata de plek op de wachtlijst. Projecten met een maatschappelijk belang, zoals woningbouw, zorg en ook onderwijs, kunnen onder voorwaarden voorrang krijgen. De gemeente Nunspeet benadrukt dat zij geen rol heeft bij het toewijzen van netcapaciteit. Dat verloopt via Liander en volgens dus de landelijke regels. Zo wordt er dus geschreven in de bladen van vandaag. Zo zie je maar weer. Dus ga je verduurzamen. Ja, tegenwoordig word je helemaal gek gebeld, hè? Met bedrijven die je aan een warmtepomp wil helpen. In ieder geval, houd er rekening mee. Meld je aan voor 1 juli aanstaande. Voor een aansluiting wat betreft een stroomaansluitpunt natuurlijk. Bob Marley en Wailers staan voor je klaar. The Three Little Birds. Samuel Welten, De Leeuw komt eraan. Eerst nog eventjes Guus Meeuwis en Vagant. We gaan per spoor. Kadeng, kadeng.

Bob Marley en de Wailers. En dat deden we met de single The Three Little Birds van deze vroege woensdagmorgen. Het is 7:45 geworden. Een automobilist leek in de nacht van zaterdag op zondag eventjes het gevoel voor richting kwijt. Bij het bezoekerscentrum bij de poort van Nunspeet werden een boomstam, een bord en ook een zwerfkei geraakt. En de bestuurder, ja, die reed gewoon daarna door. Van slachtoffers is geen sprake, maar de schade is duidelijk zichtbaar. Het voorval vond plaats rond 16:45. De bestuurder kwam vanaf de rotonde van de Plesmanlaan, zo laten de camerabeelden zien. Namens het bezoekerscentrum Nunspeet zegt Hendrik-Jan Bosboom dat het bord zwaar te verduren heeft gehad. Er was waarschijnlijk iemand nog aan het nagenieten van de voetbalavond van afgelopen zaterdagavond. En daarbij heeft de bestuurder de auto niet tussen de lijntjes kunnen houden. Het bord heeft het dan ook mogen vergelden. De geschatte waarde wordt zo geschat op zo'n pakkenbeet €300. En ook bij de auto van de bestuurder moet de klap niet ongemerkt zijn gebleven. Bij het bezoekerscentrum zijn onder meer onderdelen van de wielkast en ook een dop uit de bumper geschoten. De zwerfkei op het terrein bleek een stevige tegenstander te zijn, want die heeft het niet meegegeven, al dus de woorden van Hendrik-Jan. Hij vermoedt dat de auto flinke schade heeft opgelopen. Het bezoekerscentrum hoopt dat de bestuurder zich alsnog meldt om de schade af te handelen. Mocht dat nou niet gebeuren, dan wordt er aangifte gedaan en worden ook de camerabeelden beschikbaar gesteld aan de politie, zo laat Hendrik weten aan onze nieuwsredactie. Dus voor degene die daar verantwoordelijk voor is geweest, meld je eventjes en los het eventjes netjes op. Goed, zo dadelijk de headlines uit het nieuws. En hebben we tevens aandacht voor een update wat betreft de files in onze regio. Althans, het is niet heel erg druk, want ik weet niet, misschien dat heel veel mensen denken bij zichzelf, nou, het wordt me veel te heet vandaag, ik blijf lekker thuis. Eerst nog eventjes Taylor Swift.

0: Staking in het openbaar vervoer. Tot 8 uur rijden er geen of minder treinen, trams, metro's en bussen. En verder rijden er vandaag toch al minder treinen vanwege de hitte. Het aantal kinderontvoeringen neemt toe, zegt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Vorig jaar gebeurde 270 keer dat een ouder illegaal een kind meenam naar het buitenland. Een jaar eerder gebeurde het 200 keer. In Nederland blijft dalen op de internationale kinderrechtenranglijst. Op de Kids Right Index staat Nederland nu op plek 22. De kindersterfte stijgt en steeds meer kinderen hebben obesitas. Het weer zonnig en heet, 34 of 35 graden in het binnenland en 30 tot 33 aan de kust.
1: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet. Jouw zomer, jouw radio.
2: Nunspeet. Marcel Bonte.

0: morgen nacht, dan mogen we weer.
1: De leeuw komt eraan.
0: Samuel Welten hoorde je hier op Radio Lunch bij het Knuffelblad van afgelopen zaterdag. En de leeuw komt eraan. Ja, er is wat hectiek in het ziekenhuis in Jansdal. Want daar hebben ze actie inmiddels gevoerd. Of zijn ze bezig met een actie? Want de grote vraag is, verdwijnt de kroket uit het ziekenhuis? Die vraag hield de afgelopen weken veel medewerkers van het ziekenhuis in Harderwijk bezig. Nadat frikandellen uit het assortiment verdwenen, maar ook ham werd vervangen door kipfilet, ontstond onder het personeel de vrees dat ook andere snacks zouden gaan verdwijnen. De zorgen leidden zelfs tot een ludieke actie. Verpleegkundige Sander Bokhorst startte een handtekeningenactie onder de naam Red de Kroket en liet met behulp van kunstmatige intelligentie een protestlied maken. Het nummer werd massaal gedeeld binnen het ziekenhuis en zorgde voor veel gesprekken onder de medewerkers. Volgens de raad van bestuur hoeven de liefhebbers van een kroket zich echter geen zorgen te maken. Bestuurslid Arend Jan Poelarens die benadrukt dat er ook in de toekomst ruimte blijft voor minder gezonde keuzes. Wel merkt het ziekenhuis aan een gezonder en ook een duurzamer aanbod met meer plantaardige producten en minder vetrijke snacks. Het ziekenhuis streeft naar een verhouding waarbij het grootste deel van het assortiment uit gezonde keuzes bestaat. Tegelijkertijd blijft er volgens het bestuur plaats voor producten als een kroket of een sausijzenbroodje. Volgens het ziekenhuis gaat voeding niet alleen over gezondheid, maar ook over comfort en ontspanning. Zeker in een ziekenhuisomgeving kan een favoriete snack voor patiënten, maar ook bezoekers en medewerkers een moment van troost of plezier bieden. Wat begon als een discussie over de kroket heeft volgens betrokkenen uiteindelijk vooral geleid tot meer gesprek tussen de medewerkers en de ziekenhuisleider over de toekomst van het restaurantaanbod. Maar ja, dat is altijd weer zo'n dingetje, weet je wel. Van hoge rand wordt dat in één keer besloten. En daarna wordt er pas gesproken met elkaar. Volgens mij moet je dat toch als eerste gaan doen. Gewoon met elkaar in gesprek van, goh jongens, we zitten te denken om bepaalde dingen uit het assortiment te halen.

mooie zware stem. Barry White op de radio bij de Veluwe staat op. En You're the First, the Last, My Everything. Het is inmiddels 7:15 geworden aan de Marconiweg. Dat is in Nunspeet. Is een klein chemisch incident ontstaan bij een woonhuis. Tijdens het schoonmaken van een zwembad ging het mis met middelen die daarvoor worden gebruikt. Volgens Tom Wagenmans, woordvoerder van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, kwamen twee stoffen met elkaar in aanraking die nooit goed op elkaar reageerden. En dat gebeurde in kleine hoeveelheden, waardoor het incident beperkt bleef. Omdat er chemicaliën bij betrokken waren, werd er een adviseur gevaarlijke stoffen opgeroepen. En die gaf advies aan de hulpdiensten over de aanpak van deze situatie. Voor de brandweer bleef de inzet beperkt. De woordvoerder kon niet aangeven om welke twee stoffen het precies ging. Zo schrijft onze redactie dat allemaal op dit moment. Pakken we nog eventjes de papieren krant erbij. Want Nederland mengt zich in de strijd om de ruimte. De komende jaren wil Defensie tientallen satellieten gaan lanceren voor inlichtingen, navigatie, communicatie en ook informatie over vijandelijke dreigingen. Met het netwerk waar ook grondstations, telescopen en ook radars bij horen, wil Defensie de ruimte naast land, water, lucht en cyber als volwaardig domein bestrijken. Bovendien ziet de krijgsmacht de toename van het aantal satellieten als een wedloop waarbij ze simpelweg niet achter kan blijven. Satellieten helpen bijvoorbeeld om de dreiging van Russische schepen op de Noordzee in de gaten te houden. De satellieten waarop Defensie mikt zullen betrekkelijk kleine exemplaren zijn, gekocht bij commerciële partijen, maar in eigen beheer. Momenteel heeft de Defensie al meerdere eigen satellieten in de ruimte. Zo schrijft ze dat op de voorpagina van de Telegraaf van vandaag. Zo zien we weer. Goed, Nunspeet FM. Dit is de Veluwe staat op van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 9 uur. Hoe staat het ervoor wat betreft de files op dit moment? Kan je melden dat de A1 nog steeds op het lijstje staat? En dat betreft dan A1 Apeldoorn richting Amersfoort. 4 kilometer stilstaand verkeer tussen Stroe en Voorthuizen. En dat is eigenlijk de enige melding voor dit moment voor onze regio's. In de Veluwe staat op, staat voor je klaar. Goodbye, Kim Braas, Somebody That I Used To Know. We hebben Jimmy Cliff, de Kreuners, de Dolly Dotjes, Luna en Russo, moet ik zeggen. Voorbestemd, maar eerst nog even terug naar deze sympathieke gozer. De Piratenkoning op de radio. Dit is Jannes met Eerst Wil Je.

Op Radio Rusfeet en Somebody That I Used To Know. We gaan er even dus uit voor reclame nieuws weer en reclame de knuffel. En straks bij terug met het vervolg met meer hits, meer nieuws en de vaste items. Tot besluit, zoals aangekondigd al, Luna en Russo besluiten het eerste uur. Dit zijn ze met 4%.

0: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet. Of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet. Now we're talking.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Zie jij nog haarscherp of merk je dat je steeds vaker moet knijpen met je ogen? Bij Optiek Kale helpen we je graag aan de perfecte bril of contactlenzen. Je hebt al een complete merkbril van Ray-Ban, Guess of Yoshi met ontspiegelde glazen vanaf €189. Uitgebreide oogmeting, een optometrist, een multifocaal deskundige. Bij Optiek Kale wordt u altijd geholpen door een gediplomeerd specialist. Kom langs in Nunspeet of Kampen of kijk alvast op optiekkale.nl. Optiek Kale. Laat je optimaal genieten van goed zien.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Zandengrind.nl. De leverancier van alle soorten zand, grind, split, tuinaarden en toebehoren. Eventueel geleverd aan huis. Op de stoep of in de tuin. Met onze vrachtauto met autolaadkraan. Zandengrind.nl. Ook voor afvalcontainers en afvalinzameling. Wist je dat wij beschikken over een mobiele betoncentrale? Hiermee maken wij beton op locatie. Al vanaf 500 liter. Kijk en bestel via zandengrind.nl. Voor hovenier, particulier, straatmakers en bouwbedrijven.
4: Auto of bus huren? Als u op zoek bent naar een auto of bus, kijk dan zeker op flexibelopweg.nl. Daar kunt u terecht voor autoverhuur en shortlease van personen- en bedrijfswagens. Voordelig, flexibel en betrouwbaar. Huren vanaf één dag en flexibel leasen vanaf één maand. Flexibelopweg.nl. Eenvoudig tijdelijk gebruik maken van een auto of bus is nog nooit zo gemakkelijk geweest. Flexibelopweg.nl.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
6: Bij kinderdagverblijf Inimini in Hulshorst is elke dag een avontuur. We spelen, ontdekken, wandelen en maken plezier. Soms is hondje Bo hier ook bij. Kinderdagverblijf Inimini is een kleinschalig kinderdagverblijf met één gezellige groep van 0 tot 4 jaar. Buiten slapen, dat kan. Alles op het ritme van jouw kleintje. Kom jij ook bij ons spelen? We hebben nog plekken vrij. Plan nu je rondleiding via info@kdvinimini.nl.
7: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
8: Op zoek naar een bemoedigend boek, een mooie kaart of een betekenisvol cadeau? Bij Christelijke Boekhandel Blijmare in Nunspeet vind je een verrassend breed assortiment voor jong en oud. Een plek waar je welkom bent aan de koffietafel voor een goed gesprek of gewoon even rust. Met liefde gerund door vrijwilligers, zodat er meer overblijft voor goede doelen. Kom langs aan de Stationslaan in Nunspeet of kijk op blijmarenunspeet.nl.
7: Wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
9: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet.
10: Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd wordt het treinverkeer weer opgestart. Vakbonden FNV en CNV hadden opgeroepen afgelopen uren te staken vanwege de inkorting van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken. Ook medewerkers van bus, tram en metro legden het werk neer. Daardoor was het rustig op de stations, al wist niet iedereen van die staking.
12: Och, ik me haast op de fiets hier naartoe en ik kreeg geen kant op.
13: Je had het niet gehoord?
12: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
13: Ja, wat nu?
12: Geen idee nu. Ik ga even kijken wat ik kan doen en anders terug naar huis.
11: Volgens de NS kan het wel even duren voor alles weer is opgestart en ook rijden er vandaag minder treinen vanwege de hitte.
14: In Sevastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt een Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Het gaat niet goed met de rechten van kinderen. Op een internationale ranglijst is Nederland in 4 jaar tijd gezakt van de top 10 naar plek 22. Dat komt onder meer door de kwaliteit van jeugdzorg. Organisatie Kids Right maakt zich zorgen.
15: Eigenlijk is het bijzonder pijnlijk dat een rijk land als Nederland alle kennis heeft waar het misgaat en niet in staat is om echt iets te doen voor deze kinderen.
14: In Nederland zijn ook steeds meer kinderen met obesitas en er zijn problemen met de aanpak van kinderarmoede. Het weer, zonnig en heet, 34 of 35 graden in het binnenland en aan de kust 30 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
17: Door een ongeluk viel op de A12 Duitse grens Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort. 3 kilometer en 15 minuten. De linkerrijstrook is dicht. En door een dagelijkse drukte eigenlijk gewoon viel op de A1 richting Amersfoort tussen Kootwijk en Voorthuizen. 4 kilometer en 10 minuten later op de plaats van bestemming.
16: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
18: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
19: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
20: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
21: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
22: Ah, mijn rug.
23: Beweeg.
22: Hé, wat? Huh?
23: Ik ben het. Je rug.
22: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
24: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
25: Een gedenkteken is meer dan steen. Het is een blijvende herinnering vol betekenis. Matseva Gedenkmonumenten in Hulshorst creëert samen met u een persoonlijk ontwerp. Voor een nieuw monument, vakkundige restauratie of onderhoud, wij ontzorgen u volledig. Matseva, waar herinneringen in steen met liefde zijn vormgegeven. Kijk op matseva.nl of kom langs voor een persoonlijk gesprek.
1: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
26: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
27: Alles komt samen bij Veluvine Nunspeet. Het podium voor theater, film en muziek. Laat je meeslepen door muziek, lach mee met cabaret en geniet van de mooiste films en familievoorstellingen. Ontdek, beleef, geniet. Cultuur bruist bij Veluvine. Kijk wat er speelt op veluvinenunspeet.nl.
0: Computerservice Mensink heeft al meer dan 20 jaar ervaring met het bouwen, repareren en installeren van personal computers en randapparatuur. Daarnaast is Mensink gespecialiseerd in de aanleg, configuratie en beveiliging van glasvezel en draadloze netwerken. In de winkel aan de Laan 53 in Nunspeet kunt u terecht voor deskundig advies. U bent welkom van dinsdag tot en met vrijdag van 14:30 tot 17:30 en op vrijdag tijdens koopavond van 19:00 tot 21:00. Zaterdag is Mensink geopend van 10:00 tot 3:00. Kijk ook op computerservicemensink.nl.
27: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste...

0: uur. De Veluwe start op met Marcel Bonte.
1: Het is inmiddels 10 over.
2: Het geluid van de Veluwe.
1: Hebben we natuurlijk over 10 minuten over 8.
2: Radio Nunspeet.
1: Welkom terug, het tweede uur van de Veluwe staat op. Editie woensdag 24 juni 2026 met de knuffelplaat van vandaag. Zojuist gehoord, Nederpop Allstars en blijf je nog even hier. Onderweg de Hollandse klompplaat, de verjaardagshoroscoop, de spreuk van de liefde en natuurlijk ook aandacht voor Roy Orbison. En ook een update wat betreft het weer voor vandaag en de vooruitzichten. Files hebben we ook te melden. Voor dit moment worden er tweetal gemeld voor onze regio. A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Ruim 2 kilometer stilstand verkeer tussen Kootwijk en Stroem. En de laatste die staat op de N226, dat is Leersum richting Amersfoort. Ruim 2 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Dat gebeurt tussen Leusden-Zuid en de aansluiting met de A28.
3: Jouw geluid. Jouw zomer. Jouw radio. Nunspeet. Marcel Bonte.
0: 105.9 FM.

0: hebben hem vandaag gebombardeerd tot de Hollandse klomplaten. Het wordt vandaag Bloetje. Bloetje heet...
1: Jarig vandaag. Dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: Voor vandaag, deze woensdag 24 juni, ben je vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd. Een onrustig gevoel kan vandaag eventjes opspelen. Maar gelukkig blijft dat niet lang hangen. Achter de schermen veranderen dingen waar je later voordeel van hebt. Verzet je daarom niet tegen ontwikkelingen die toch niet meer tegen te houden zijn. Tegelijk verlang je zowel naar rust als naar vooruitgang. Dat maakt het lastig om keuzes te maken. De kunst zit hem vandaag in het vinden van een goede balans tussen actie en ontspanning. Door slim te doseren houd je meer energie over en blijf je scherper nadenken bij belangrijke beslissingen. Gun jezelf dus voldoende ademruimte zonder stil te blijven staan in je plannen. Dat is de verjaardagshoroscoop voor vandaag. Doe je voordeel daarmee, jarigen. En dan de spreuk van de liefde. Echte liefde is elkaar ruimte geven en vertrouwen. Het is 9:10. De Veluwe staat op met die hit van de Police en Every Breath You Take.

En daarvoor trouwens ook nog de Blues en Every Breath You Take hier bij de Veluwe op 8:45 inmiddels geworden. De rechtbank in Arnhem die heeft 5 mannen veroordeeld voor een betrokkenheid bij een drugsnetwerk dat in 2023 actief was in Harderwijk en Ermelo. De groep hield zich bezig met de productie, handel en distributie van cocaïne en heroïne. Volgens de rechtbank maakte de organisatie misbruik van kwetsbare en ook verslaafde inwoners. 2 mannen uit Harderwijk en Hieren stelden hun woning beschikbaar voor het verwerken en ook het verhandelen van drugs. In ruil daarvoor kregen zij harddrugs voor eigen gebruik. De bende werd geleid door een 31-jarige man uit Rotterdam die eerder al 4 jaar gevangenisstraf kreeg. Andere leden hadden verschillende rollen, waaronder het bewaren van de voorraad, het verpakken van drugs en ook de straathandel. De rechtbank spreekt van schaamteloos misbruik van verslaafden en benadrukt dat harddrugs ernstige schade veroorzaken voor gebruikers en ook de samenleving. 4 van de 5 verdachten kregen een voorwaardelijke gevangenisstraf en ook een taakstraf. Een 41-jarige man uit Harderwijk moet wel de cel in. Hij kreeg een gevangenisstraf van 4 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk, en staat de komende jaren onder toezicht van de reclassering.

0: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het openbaar vervoer komt weer op gang. Vanochtend vroeg was er een staking uit protest tegen de ingrepen van het kabinet in de sociale zekerheid. En tot 8 uur reden er geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Het gaat niet goed met de kinderrechten. Op de Kids Rights Index staat Nederland nu op plek 22. 4 jaar geleden stond Nederland...

Roy Orbison, bij de Veluwe stond op vaste prik altijd natuurlijk naar de headlines van 8:30. En Break My Mind hier bij de Wees Compleet. Het is inmiddels 6:30. We kijken nog eventjes naar het regio nieuws. De landelijke inspectiedienst dierenwelzijn en ook de politie hebben begin juni in de gemeente Elburg dieren aangetroffen die onder zeer slechte omstandigheden werden gehouden. In de woning werden 2 honden, 3 katten en 11 vogels gevonden. Volgens de inspectiedienst leefden die dieren tussen grote hoeveelheden afval, waaronder lege flessen, verpakkingen, conserveblikken, maar ook sigarettenpeuken. De woning werd omschreven als een vuilnisbelt. De honden en katten liepen vrij rond door het vervuilde huis. De vogels zaten in kooien die bedekt waren met dikke laag ontlasting. En ook hing er een sterk rooklucht, wat vooral voor de vogels schadelijk kan zijn. In overleg met het Openbaar Ministerie zijn alle dieren in beslag genomen. Ze worden momenteel op een geheime opvanglocatie verzorgd en onderzocht. 1 kat wist tijdens de actie te ontsnappen en wordt nog gezocht. Tegen de eigenaresse is een procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later over eventuele vervolgstappen. Sinds 2024 kunnen bij ernstige dierenverwaarlozing zwaardere straffen worden opgelegd, waaronder een verbod op het houden van dieren. Zo laat onze streekredactie dat weten, de VRM.

Terug naar de hits. Een van de mooiste ballads uit de jaren 80. Het nummer waarmee ze liet horen waarom ze uitgroeide tot een van de grootste stemmen ooit. We hebben het over een dame die helaas niet meer onder ons is. Whitney Houston bij de Veluwe staat op met All At Once.

Joris van Rossum, zo heet hij in Techie. En zijn artiestennaam is Meteor. Je hoort hem hier op dit zweet. Met zijn nieuwe single getiteld De Nooduitgang. En dat bracht de tijd om 9:15. We maken ons op voor een periode van uitzonderlijke hitte. Vandaag wordt het zonnig en stijgt de temperatuur richting de 36 graden. En ook vanavond blijft tropisch warm. Morgen donderdag en vrijdag wordt het nog heter. Morgen loopt het kwik op naar de 37 graden. Terwijl vrijdag waarschijnlijk de heetste dag gaat worden. Tot zelfs lokaal 38 graden. Daarbij blijven ook de nachten zeer warm met tropennachten, waarin het niet afkoelt tot onder de 20 graden. Komende zaterdag en zondag blijft het volop zomerweer met veel zon en temperaturen ruim boven de 30 graden. Zaterdag kan het opnieuw 36 tot zelfs 37 graden worden. Zondag wordt het iets minder heet met ongeveer 34 graden, maar wel drukkend warm. In de nacht naar maandag neemt de kans op een regen- en of onweersbui toe. Daarna volgt er een duidelijke afkoeling en dalen de middagtemperaturen richting de 23 tot max 26 graden Celsius. Naar aanleiding van dit weer zijn het tal van evenementen ook afgelast. Straks in het programma De Ochtendkracht bij onze Roy Scheerman komt ook nog eventjes aan bod, een bepaald evenement. Straks hebben we daar meer informatie over. Onze Tom Vermeulen komt in de uitzending bij de Ochtendkracht rond de klok van 10:30. En verder kan ik je melden dat de kofferbakverkoop die komende zaterdag gehouden zou worden bij Molen de Duif niet doorgaat vanwege de warmte. Dus, of warmte, vanwege de hitte kunnen we beter zeggen. Goedemorgen.

Dorsey van Billy Joel natuurlijk, maar in de 90's wel aardig goed gecoverd door The Boys van Westlife en de Uptown Girl hier bij Radio Nunspeet bij de Veluwe start-up. Inmiddels is het bijna 10 minuten voor 9 geworden. Weggebruikers uit Elburg, maar ook uit Oldebroek, die moeten opletten, want de komende weken moet je rekening houden met nachtelijke afsluitingen op de A28. Rijkswaterstaat voert namelijk onderuit uit aan het asfalt, waardoor delen van de snelweg tijdelijk dichtgaan. Voor de regio zijn vooral 3 afsluitingen van belang. In de nacht van 25 op 26 juni en in de nacht van 30 juni op 1 juli is de A28 richting Zwolle en Meppel afgesloten. Tussen de afrit Het Harde, dat is afrit 16, en afrit Wezep, afrit 17. In de nacht van 2 op 3 juli geldt er een afsluiting tussen afrit Het Harde en knooppunt Hattemerbroek. De werkzaamheden vinden plaats van 's avonds 9 tot de volgende morgen 5. Verkeer wordt omgeleid. Volgens Rijkswaterstaat kan de extra reistijd oplopen tot ongeveer een half uur. Tijdens het onderhoud wordt de bovenste laag van het asfalt vervangen en daarmee wil Rijkswaterstaat de levensduur van het wegdek verlengen en ook toekomstige schade voorkomen. Automobilisten krijgen het advies om voor vertrek de actuele verkeersinformatie te controleren en rekening te houden met extra reistijd. En dat is natuurlijk ook te volgen via de website van anabeter.nl. Check het eventjes dus, van anabeter.nl. Zo langzamerhand lopen we tegen de klok van 9 aan. Betekent dat we opgaan naar reclame, nieuws, weer en reclame. Eerst nog eventjes het volgende. Een avondje winkelen, uit eten of naar een evenement in de binnenstad van Nijkerk wordt duurder als je met de auto komt. Het college van BMW komt namelijk met een voorstel waarbij betaald parkeren vanaf 1 juli 3 uur langer moet gelden. En ook komt er een nieuw starttarief van 55 cent per parkeeractie. Nu geldt betaald parkeren meestal tot 6 uur 's avonds. Dus vanaf 1 juli wordt dat van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 9. Bezoekers die 's avonds naar de binnenstad gaan moeten dus ook betalen voor hun parkeerplaats. Zo laat me dat weten via onze streekredactie de vrmg.nl. Daarnaast voert trouwens de gemeente Nijkerk ook een starttarief in. Dat betekent dat iedere parkeeractie minimaal 55 cent kost. Voor dat bedrag mag een automobilist maximaal 30 minuten parkeren. En daarna wordt de parkeertijd per minuut afgerekend. De huidige gratis uitrijdtijd van 15 minuten verdwijnt. Volgens het college zijn de maatregelen nodig omdat de gemeenteraad heeft besloten dat parkeren meer geld moet opleveren. De gemeente wil dat bereiken zonder de bestaande uurtarieven te verhogen. Zo meldt het allemaal ook. Dus nou, check het eventjes voor het hele complete artikel. De genoemde website, de vrmg.nl. Zo dadelijk dus de ochtendkracht op de radio. Er kan weer gestemd worden op een van de 3 lekkere zomerhits staat op de Facebookpagina van RTV Nunspeet. En de grote vraag is, welke zomerhit wil jij graag gedraaid krijgen om 11:45? Stemmen kan tot 11:30 wat betreft de ochtendkracht. In het programma van de ochtendkracht van Roy Schimman hebben we straks ook aandacht voor Tour de Bellen. Onze Tom Vermeulen komt straks in de uitzending bij onze Roy Schimman. Want er is wat ontwikkelingen gaande. Gaat het nou wel of niet door? Straks daar meer over rond de klok van 10:30. Bedankt voor het luisteren. Kom je graag weer tegen vanmiddag tussen 12 en 2. Of anders morgen vroeg weer om 7 uur. Tom is daar nog eventjes. Een van de leuke liedjes van Dario G. Veelvuldig gedraaid toen de tijd in de discotheken. Tot besluit is dit de Sunshine.

0: Op de doorgaande weg tussen Epe en Nunspeet vind je buitenplaats het Soerel. Kwaliteit, gezelligheid en een beetje gekkigheid. Kom genieten van huisgemaakte gerechten, seizoensproducten en wild van terwelen. Voor een gezellig samen zijn met vrienden of familie zijn wij 7 dagen in de week open. Reserveer je plekje en proef de Veluwe op zijn best.
1: Een gedenkteken is meer dan steen. Het is een blijvende herinnering vol betekenis. Matseva Gedenkmonumenten in Hulshorst creëert samen met u een persoonlijk ontwerp. Voor een nieuw monument, vakkundige restauratie of onderhoud, wij ontzorgen u volledig. Matseva, waar herinneringen in steen met liefde zijn vormgegeven. Kijk op matseva.nl of kom langs voor een persoonlijk gesprek.
0: Maak van jouw zakelijke meeting een succes. Kijk voor meer info op soerelepe.nl.
2: Hoe de Veluwe smaakt? Naar ambacht, avontuur en verrassingen op elke hoek. Op de Veluwe Fair proef, beleef en ervaar je het beste van de regio. Ontdek lokale makers, inspirerende workshops, bijzondere demonstraties en activiteiten voor jong en oud. Veluwe Fair, 17 en 18 oktober in het Nationaal Hippie Centrum in Ermelo. Bestel nu je tickets op veluwefair.nl.
3: Ontdek de kunst van slow dining bij Petit Verdot in Nunspeet. Geniet onbeperkt van kleine, verfijnde gerechten met westerse en Aziatische invloeden. Laat je verwennen in een sfeervolle ambiance. Sluit af met ons Grand Dessert Buffet en ervaar een culinaire beleving zoals geen ander. Reserveer nu op petitverdot.nl. Petit Verdot, waar smaak en sfeer samenkomen.
4: Weert Energie viert feest. Al 15 jaar zijn we specialist in duurzame energie. Zoals waterpompen, thuisbatterijen en zonnepanelen. En wie jarig is, trakteert. We hebben prachtige acties met batterijen, zonnepanelen en warmtepompen. Kiest u voor een warmtepomp, dan krijgt u 5 jaar onderhoud gratis. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Mail naar info@weertenergie.nl of bel 0341 74 3802. Dus ga voor onze actie snel naar weertenergie.nl.
3: Op zoek naar een stijlvolle locatie voor een bedrijfsdiner, receptie of borrel? Petit Verdot Nunspeet denkt met je mee. Kijk op petitverdot.nl.
5: Agrotuinendier. Een uitgebreid assortiment voor de tuinliefhebber. En een beestachtige collectie voor de echte dierenvriend. Oh, Agrotuinendier. Kom eens langs en sta versteld van het aanbod.

0: Molenweg 91 in Nunspeet, naast Molen de Duif.
1: In het Noord-Veluws Kunstmuseum kunt u zien hoe in Oosterbeek de landschapskunst opnieuw werd uitgevonden. Een pleidooi voor het landschap met werken van de zuidelijke tot en met de noordelijke Veluwe. Ik, Roland Robert, directeur van het Noord-Veluws Kunstmuseum, nodig alle inwoners van de gemeente Nunspeet uit. Zaterdags vanaf 3 uur gratis toegang. Ook vrijwilliger worden? Kom een keertje langs.
2: Goud, zilver en briljant. Juwelier Mieke, de leukste juwelier van het land.
3: Bent u op zoek naar een mooi nieuw sieraad of horloge? Kom dan eens langs bij Juwelier Mieke Sieraderie. In een ongedwongen sfeer gaan we samen op zoek naar een prachtig sieraad dat bij u past. Juwelier Mieke Sieraderie.
2: Juwelier Mieke Sieraderie.
3: In Doornspijk. Dichterbij dan je denkt. Meer weten? Kijk op juweliermieke.nl.
4: Van den Pol Mode.
5: Op zoek naar de nieuwste modetrends? Ontdek Van den Pol Mode. Voor de mooiste dames- en herenmode. Perfect voor elke gelegenheid. Van casual tot chic. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe look of een persoonlijk stijladvies. Onze mode-experts staan altijd...
6: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
7: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
8: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
7: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
8: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
9: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op A1 Radio. Vanaf 12 uur geldt in 9 van de 12 provincies code oranje vanwege de hitte. De waarschuwing geldt tenminste tot en met vrijdag. In de 3 noordelijke provincies blijft code geel van kracht. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. En bij iedereen liggen oververhitting en uitdroging op de loer. De hittekracht bereikt de komende dagen de hoogst mogelijke waarde. Dat zij vervolgt op de combinatie van temperatuur, luchtvochtigheid en de zonnestraling. De belangrijke havenstad Sebastopol op de Krim zit onder stroom na aanvallen van Oekraïne. Het gebied is 12 jaar geleden door de Russen geannexeerd en in Sebastopol aan de Zwarte Zee zit ook een Russische marinebasis. De badplaats Yevpatorizhia, iets ten noorden van Sebastopol, zat gisteren al tijdelijk zonder stroom. Het Oekraïnse leger blies er gisteren een belangrijke spoorbrug op. Oekraïne wil het bezette schiereiland isoleren van Rusland. Nederland is verder gedaald in de internationale kinderrechtenindex. 13 jaar terug stond ons land nog derde op die lijst van de Nederlandse stichting Kids Right. De daling komt mede doordat obesitas en de kindersterfte stijgen. Verder is er kritiek op de kwaliteit van de jeugdzorg, de kinderarmoede en de positie van kinderen in de asielketen. Luxemburg bezet de eerste plek, Afghanistan de laatste. Een eis van 12 maanden cel voor de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. De nu 77-jarige man wordt verdacht van ontucht met een man en bezit en verspreiden van misbruikbeelden van kinderen. De verdachte werd in februari met spoed aangehouden uit angst dat hij kinderen zou misbruiken. Het OM vond ruim 1000 foto's en video's op de apparaten van de verdachte. De uitspraak is op 7 juli. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het

0: adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. In de grote steden start het openbaar vervoer weer op na de staking van vanochtend. Het GVB in Amsterdam verwacht dat alles rond 12 uur weer normaal rijdt. Het RET in Rotterdam denkt de dienstregeling rond deze tijd weer op orde te hebben. De metro's rijden daar weer op schema. Reizigers bleken goed op de hoogte te zijn van de staking. Veel stations bleven leeg. Er was ook geen overdreven drukke ochtendspits op de wegen. De NS zet vanwege de hitte vandaag minder treinen in. Huishoudens met een dynamisch stroomcontract betalen vanavond het hoogste tarief in jaren, ruim een euro per kilowattuur. Dat is bijna 4 keer zoveel als op een gewone zomeravond. De verhoogde stroomprijs komt mede doordat airco's nu op volle toeren draaien, waardoor de vraag naar elektriciteit explodeert. Het aanbod neemt tegelijkertijd af. Er is nauwelijks wind. Wie dat kan, zet vanavond om 9 uur de airco of wasmachine een uur uit. Dan geldt namelijk het hoogste stroomtarief. Vanaf 12 uur geldt in 9 van de 12 provincies code oranje vanwege de hitte. De waarschuwing geldt tenminste tot en met vrijdag. In de 3 noordelijke provincies blijft code geel van kracht. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. En bij iedereen liggen oververhitting en uitdroging op de loer. De hittekracht bereikt de komende dagen de hoogst mogelijke waarde. Dat cijfer volgt op de combinatie van temperatuur, luchtvochtigheid en de zonnestraling. Een eis van 12 maanden cel voor de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. De nu 77-jarige man wordt verdacht van ontucht met een man en bezit en verspreiden van misbruikbeelden van kinderen. De verdachte werd in februari met spoed aangehouden uit angst dat hij kinderen zou misbruiken. Het OM vond ruim 1000 foto's en video's op de apparaten van de verdachte. De uitspraak is op 7 juli. Het weer, tropische temperaturen en weinig wind. Op de Wadden wordt het een graad of 32. De uitschieters zijn er in het zuiden met lokaal 37 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: A1 Radio. De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
0: Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In de grote steden start het openbaar vervoer weer op na de staking van vanochtend. Het GVB in Amsterdam verwacht dat alles rond 12 uur weer normaal rijdt. Het RET in Rotterdam denkt de dienstregeling rond deze tijd weer op orde te hebben. Huishoudens met een dynamisch stroomcontract betalen vanavond het hoogste tarief in jaren. Ruim een euro per kilowattuur. Dat is bijna 4 keer zoveel als op een gewone zomeravond. Vanaf 12 uur geldt in 9 van de 12 provincies code oranje vanwege de hitte. De waarschuwing geldt tenminste tot en met vrijdag. In de 3 noordelijke provincies blijft code geel van kracht. Een eis van 12 maanden cel voor de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. De nu 77-jarige man wordt verdacht van ontucht met een man en bezit en verspreiden van misbruikbeelden van kinderen. Het weer, tropische temperaturen en weinig wind. Op de Wadden wordt het een graad of 32. De uitgieters zijn er in het zuiden met lokaal 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Non-stop. Non-stop. Brons. Gaat voor goud.
1: A1 Radio.
0: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio. De stem.

gaat voor goud. Lokaal nieuws en de beste muziek. AN Radio is thuis in jouw regio.

non-stop. Brons. Gaat voor goud. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Dit is AE Radio. De stem van jouw regio.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Het OM kampt volgens het NRC met een interne vertrouwenscrisis. De krant heeft een mail in handen die verspreid is onder alle medewerkers bij het OM. De hoogste baas, procureur-generaal Otten, zou hun belang geen prioriteit geven. Ook zou hij niet bereid zijn om te praten met ontevreden personeel en een groep die wilde helpen met de ICT-problemen. Afgelopen november stuurden de medewerkers een brandbrief over de gebrekkige ICT-systemen. Ook werd er gewezen op de hoge werkdruk en de nieuwe bezuinigingen bij het OM. De waterschappen nemen maatregelen om te voorkomen dat er te veel zout water uit de Noordzee het binnenland intrekt. Dat is nodig vanwege de extreme hitte. De westelijke waterschappen laten nu zoet water uit onder meer het Amsterdam-Rijnkanaal, de Lek en het Brielse Meer aanvoeren. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard pompt nu zoet water vanuit de Lek naar de Hollandse IJssel in het Groene Hart om verzilting tegen te gaan. In de grote steden start het openbaar vervoer weer langzaam op na de staking van vanochtend. Rond deze tijd loopt alles in de hoofdstad weer op schema. In Rotterdam was dat al gelukt. Reizigers bleken goed op de hoogte te zijn van de staking. Veel stations bleven leeg. Er was ook geen overdreven drukke ochtendspits op de wegen. Op het spoor blijven er nog problemen. De NS zet vanwege de hitte minder treinen in. Duitsers moeten in de toekomst mogelijk doorwerken tot hun 70ste levensjaar. Bondskanselier Merz wil voorkomen dat het pensioenstelsel sneuvelt onder de druk van de vergrijzing. Vandaag presenteerde een commissie van deskundigen hervormingsmaatregelen. Daarin staat dat de pensioenleeftijd voortaan meestijgt met de levensverwachting. Nu is die nog 67, maar rond het jaar 2090 zou dat dan 70 jaar moeten zijn. Duitsland vergrijst razendsnel. Een kwart is nu al 65 of ouder. Het weer, tropische temperaturen, weinig wind. Op de Wadden wordt het een graad of 32. De uitgieters zijn er in het zuiden met lokaal 37 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: AE Radio.
0: AE Radio, goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het OM kampt volgens het NRC met een interne vertrouwenscrisis. De krant heeft een mail in handen die verspreid is onder alle medewerkers bij het OM. De hoogste baas, procureur-generaal Otte, zou hun belang geen prioriteit geven. De waterschappen nemen maatregelen om te voorkomen dat er teveel zout water uit de Noordzee het binnenland intrekt. Dat is nodig vanwege de extreme hitte. In de grote steden start het openbaar vervoer weer langzaam op na de staking van vanochtend. Rond deze tijd loopt alles in de hoofdstad weer op schema. In Rotterdam was dat al gelukt. Duitsers moeten in de toekomst mogelijk doorwerken tot hun 70ste levensjaar. Bondskanselier Merz wil voorkomen dat het pensioenstelsel sneuvelt onder de druk van de vergrijzing. Het weer, tropische temperaturen, weinig wind. Op de Wadden wordt het een graad of 32. De uitgieters zijn er in het zuiden met lokaal 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Alles op. Non-stop. Brons. Gaat voor goud. Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid. Van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.
1: Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Het wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Het Openbaar Ministerie laat weten dat de politie gisteren 6 mensen heeft opgepakt in verband met het onderzoek naar de stemfraude tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Gorinchem. De 6 worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De personen zijn tussen de 20 en 65 jaar oud. De burgemeester van Gorinchem zwengelde de zaak op 25 maart aan nadat zij vlak na de gemeenteraadsverkiezingen ruim 10 meldingen had ontvangen die wezen op eventuele stemfraude. In de Amsterdamse rechtbank heeft advocaat Wendy van Egmond verklaard dat de familie van de vermoorde Lisa de discussie over politieagenten die informatie opzochten in de zaak over de moord op het 17-jarige meisje als tergend heeft ervaren. De familie leidt hieronder, aldus van Egmond. Vandaag vindt er een voorbereidende zitting in de zaak tegen de 23-jarige verdachte Chris Jude plaats. Volgens zijn advocaten heeft er in potentie een privacy-schending plaatsgevonden. Het Openbaar Ministerie is het hier niet mee eens. In de ogen van Iran is de tijdelijke overeenkomst die het land met de VS sloot een bekentenis dat de Amerikanen de oorlog hebben verloren. De Amerikaanse president Trump ziet dat anders en presenteerde het als een grootste overwinning. Iran spreekt van een verklaring van Amerikaanse nederlaag. Het land stelt dat de overeenkomst er een was van het verzet en de vastberadenheid van het dappere Iraanse volk. Trump zei eerder dat Iran hem gesmeekt had een overeenkomst te sluiten. Het Openbaar Ministerie kampt volgens het NRC met een interne vertrouwenscrisis. De krant heeft een mail in handen die verspreid is onder alle medewerkers bij het OM. De hoogste baas, procureur-generaal Otte, zou hun belang geen prioriteit geven. Ook zou hij niet bereid zijn om te praten met ontevreden personeel en een groep die wilde helpen met de ICT-problemen. Afgelopen november stuurden de medewerkers al een brandbrief over de gebrekkige ICT-systemen. Ook werd er gewezen op de hoge werkdruk en de nieuwe bezuinigingen bij het OM. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Met weinig wind wordt het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: A1 Radio.
2: A1 Radio, goedemiddag.
5: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw...

Achterveld, Koevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het Openbaar Ministerie laat weten dat de politie gisteren 6 mensen heeft opgepakt in verband met het onderzoek naar de stemfraude tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Gorinchem. In de Amsterdamse rechtbank heeft advocaat Wendy van Egmond verklaard dat de familie van de vermoorde Lisa de discussie over politieagenten die informatie opzochten in de zaak over de moord op het 17-jarige meisje als tergend heeft ervaren. In de ogen van Iran is de tijdelijke overeenkomst die het land met de VS sloot een bekentenis dat de Amerikanen de oorlog hebben verloren. Het Openbaar Ministerie kampt volgens het NRC met een interne vertrouwenscrisis. De hoogste baas, procureur-generaal Otte, zou hun belang geen prioriteit geven. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Met weinig wind wordt het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: deelnemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Natuurstaatssecretaris Silvio Erkens komt met nieuwe regels die het makkelijker maken om tegen wolven op te treden. Hij wil daar met de Kamer over praten, maar ook zonder gesprek hierover zet hij zijn maatregelen door omdat het in zijn ogen onverantwoord is om het over de zomer heen te tillen. De kans op incidenten met wolven is volgens Erkens in de zomer het grootst. De bescherming van de wolf is in Europa teruggebracht. Zonder vergunning mag men verstoren of verjagen en in uiterste gevallen mag het dier gedood worden als het bijvoorbeeld een mens aanvalt. Een uur geleden is in een groot deel van Nederland vanwege hitte code oranje ingegaan. Voorlopig geldt de weerwaarschuwing tot vrijdagochtend 8 uur. Code oranje is niet van toepassing in Groningen, Friesland, Drenthe en de Wadden, omdat de temperatuur daar iets lager ligt. In de rest van het land kan de thermometer de 34 tot 39 graden aantikken. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen kans op klachten. Franse autoriteiten laten weten dat er in Frankrijk een eerste ebola-besmetting is vastgesteld. Het gaat om een arts die kort geleden uit Congo is teruggekeerd. Hij ligt in isolatie en er is een onderzoek gaande met wie hij sinds zijn terugkeer contact heeft gehad. In Congo kampt men al een tijdje met een grote ebola-uitbraak. Ondertussen zijn er ruim 1000 besmettingen bevestigd en een kwart van de patiënten is overleden. Ebola wordt overgedragen via bloed en lichaamsvloeistoffen en tast het immuunsysteem aan. Oman stelt dat de bestaande vaarroutes in de straat van Hormuz niet veilig zijn en heeft daarom tijdelijke vaarroutes in het leven geroepen. Schepen kunnen volgens het land zonder tolheffing door de zeestraat varen. Gisteren werd een evacuatieplan in gang gezet door de Internationale Maritieme Organisatie om honderden schepen die sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten in de Persische Golf liggen, daar weg te krijgen. Oman werkt met het scheepvaartagentschap van de Verenigde Naties samen. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Met weinig wind wordt het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De A30, Ede richting Barneveld, tussen Ede-Noord en de aansluiting met de A1 is dicht vanwege wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: A1 Radio.
1: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: Op 93.5 en op 106.8 FM.
1: De stem van jouw regio.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.
2: Wait. When every little second feels just like a day. Thought I had a grip, but I lost it along the way.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Natuurstaatssecretaris Silvio Erkens komt met nieuwe regels die het makkelijker maken om tegen wolven op te treden. Hij wil daar met de Kamer over praten, maar ook zonder gesprek hierover zet hij zijn maatregelen door omdat het in zijn ogen onverantwoord is om het over de zomer heen te tillen. Een uur geleden is in een groot deel van Nederland vanwege hitte code oranje ingegaan. Voorlopig geldt de weerwaarschuwing tot vrijdagochtend 8 uur. Franse autoriteiten laten weten dat er in Frankrijk een eerste ebola-besmetting is vastgesteld. Het gaat om een arts die kort geleden uit Congo is teruggekeerd. Oman stelt dat de bestaande vaarroutes in de straat van Hormuz niet veilig zijn en heeft daarom tijdelijke vaarroutes in het leven geroepen. Schepen kunnen volgens het land zonder tolheffing door de zeestraat varen. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Met weinig wind wordt het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De Nederlandse regering wil dat Europa haast maakt met terugkeerhubs buiten de Unie waar uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe kunnen. Er zouden 2 landen in beeld zijn. Het zou gaan om Rwanda en Oezbekistan. Ook wil Nederland dat de Europese Commissie de portemonnee trekt om de plannen in de derde landen te financieren en dat internationale vluchtelingenorganisaties bij het project betrokken worden. Volgens Politico is Nederland een van de initiatiefnemers om snel met de opvanghubs buiten Europa aan de slag te gaan. 7 Gazaanse studenten hebben van de Universiteit Utrecht een beurs gekregen om aan de UU te studeren. De studenten zijn al in Utrecht. De universiteit heeft hiervoor eenmalig financiële middelen vrijgemaakt. De 7 studenten zijn onderdeel van een grotere groep die voor een studie naar Nederland afreist. Volgens rector magnificus Wilco Hazeleger maken veel studenten zich zorgen over de situatie in Gaza en daarom werd besloten iets concreets te doen voor deze studenten. Kinderombudsman Margariete Kalverboer vindt dat tijdens de coronacrisis het kabinet kinderen vergeten is. Dat zei zij tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Door de scholen te sluiten is volgens haar niet naar de belangen van kinderen gekeken. De gevolgen vielen voor jonge kinderen vaak mee, omdat zij vooral op hun ouders gericht zijn. Middelbare scholieren hadden het volgens Kalverboer zwaar. Zij misten hun vrienden en hadden thuis vaak ruzie. In gezinnen met huiselijk geweld was het voor kinderen helemaal gruwelijk. Door de hitte buiten is het in de Nederlandse ziekenhuizen drukker dan normaal en lopen de wachttijden op de spoedeisende hulp op doordat meer mensen zich met uitdrogingsverschijnselen melden. Ook zijn er deze dagen meer valpartijen. Mensen lopen meer op blote voeten en de kans dat iemand in bijvoorbeeld glas trapt is aanwezig. Het Arnhemse Rijnstaten ziekenhuis meldt dat het sinds maandag al druk is. Ook bij het Amphia ziekenhuis in Breda is het drukker dan normaal. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: A1 Radio. De stem van jouw regio. A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Nederlandse regering wil dat Europa haast maakt met terugkeerhubs buiten de Unie waar uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe kunnen. 7 Gazaanse studenten hebben van de Universiteit Utrecht een beurs gekregen om aan de UU te studeren. De studenten zijn al in Utrecht. Kinderombudsman Margariete Kalverboer vindt dat tijdens de coronacrisis het kabinet kinderen vergeten is. Dat zei zij tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Door de hitte buiten is het in de Nederlandse ziekenhuizen drukker dan normaal en lopen de wachttijden op de spoedeisende hulp op doordat meer mensen zich met uitdrogingsverschijnselen melden. Ook zijn er deze dagen meer valpartijen. Het weer: droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Een toezichthouder van het Internationaal Strafhof in Den Haag onderzocht de beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van hoofdaanklager Karim Khan en stelt dat hij weggestuurd moet worden. Khan ontkent de beschuldigingen en zegt dat hij niets misdaan heeft. Hij noemt het besluit onwettig, oneerlijk en onvoldoende ondersteund door bewijs. Eerder oordeelden 3 onafhankelijke rechters dat er te weinig bewijs is voor de beschuldigingen. Khan kan worden weggestuurd als een meerderheid van de 125 lidstaten dat vindt. Op luchthaven Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza gearriveerd. Ze waren al lange tijd in het bezit van een studie- of werkvisum, maar kregen geen hulp van Nederland om vanuit Gaza deze kant op te komen. Het gaat om 3 mensen met een werkvisum, 21 studenten en 18 gezinsleden die mee mochten. De Nederlandse regering was lange tijd van mening dat het voldoende was om toestemming voor de reis bij de Israëlische autoriteiten aan te vragen, en dat leidde tot veel discussies. De Telegraaf meldt dat op het Griekse eiland Kos een 18-jarige Nederlandse vrouw dood in een appartement is gevonden. Een 19-jarige landgenoot vond het lichaam en sloeg alarm. Op basis van politieinformatie lijkt het erop dat de 2 samen op vakantie waren. Wat er precies gebeurd is, is nu nog onduidelijk, maar een misdrijf wordt uitgesloten. Er zal autopsie moeten worden uitgevoerd om de doodsoorzaak te kunnen vaststellen. Volgens de Telegraaf is het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte van de zaak. Vanmiddag rond 00:30 liep de hittekracht in Eindhoven op tot het hoogste niveau, 10. Dat gebeurde daar nooit eerder. Het KNMI zegt dat hittekracht 10 zeer zelden voorkomt. In het oosten van Brabant, rond Amsterdam en Haarlem, Zuid-Holland, Flevoland en Zuid-Limburg werd eerder vanmiddag hittekracht 9 bereikt. Hittekracht 10 in Eindhoven was van korte duur, want een paar minuten later daalde de hittekracht daar alweer naar 9. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan er file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw...

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een toezichthouder van het Internationaal Strafhof in Den Haag onderzocht de beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van hoofdaanklager Karim Khan en stelt dat hij weggestuurd moet worden. Khan ontkent de beschuldigingen en zegt dat hij niets misdaan heeft. Op luchthaven Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza gearriveerd. Ze waren al lange tijd in het bezit van een studie- of werkvisum, maar kregen geen hulp van Nederland om vanuit Gaza deze kant op te komen. De Telegraaf meldt dat op het Griekse eiland Kos een 18-jarige Nederlandse vrouw dood in een appartement is gevonden. Een 19-jarige landgenoot vond het lichaam en sloeg alarm. Vanmiddag rond 00:30 liep de hittekracht in Eindhoven op tot het hoogste niveau, 10. Dat gebeurde daar nooit eerder. Het KNMI zegt dat hittekracht 10 zeer zelden voorkomt. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg. Op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De 39-jarige Paul V. is door de rechtbank in Den Haag tot 21 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het doden van zijn 30-jarige ex-partner. Volgens de rechtbank heeft de verdachte de vrouw op 29 januari 2024 met een hondenketting gewurgd. V. heeft altijd volgehouden dat de vrouw zichzelf van het leven heeft beroofd. De rechtbank stelt dat V. met vooropgezet plan te werk is gegaan en dat de zelfdoding in scène is gezet. Eerder had het Openbaar Ministerie 18 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. Weer Online meldt dat het vandaag officieel de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen in 1901 is. Om 14:30 steeg het kwik in de beeld naar 32,8 graden... en daarmee werd het oude record van 21 jaar geleden verbroken. Toen tikte de thermometer de 32,6 graden aan. Volgens Weer Online is dit het 7e datum warmterecord van dit jaar. Het Weerbureau verwacht dat er de komende dagen nog meer hitterecords gebroken gaan worden. De Internationale Maritieme Organisatie laat weten dat de eerste schepen door middel van een evacuatieplan door de Straat van Hormuz zijn gevaren. Gisteren werd het plan in werking gesteld om op die manier honderden schepen die sinds het begin van de oorlog in Iran in de Persische Golf lagen, veilig te laten varen. Schepen die door de zeestraat willen varen, moeten zich melden bij de IMO. De scheepvaart kan van twee tijdelijke routes gebruik maken. Israël meldt een luchtaanval op het zuiden van Libanon te hebben uitgevoerd. Het zou gaan om een actie gericht op twee Hezbollah-leden die een bedreiging zouden zijn voor Israëlische troepen in de nabije omgeving. De afgelopen dagen was het redelijk rustig in het gebied nadat Israël en Hezbollah eind vorige week een staakt het vuren hadden afgesproken. Toch blijven de aanvallen doorgaan. De tijdelijke overeenkomst tussen Iran en de VS hangt voor een gedeelte af van het bestand in Libanon. Zowel Iran als de VS willen dat Israël met de aanvallen stopt. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten extra nodig op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden-West en Blaricum. Door een kapotte bus is de rechter rijstrook dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op

0: 1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw...

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De 39-jarige Paul V. is door de rechtbank in Den Haag tot 21 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het doden van zijn 30-jarige ex-partner. Volgens de rechtbank heeft de verdachte de vrouw op 29 januari 2024 met een hondenketting gewurgd. Weer Online meldt dat het vandaag officieel de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen in 1901 is. Om 14:30 steeg het kwik in de Bilt naar 32,8 graden... en daarmee werd het oude record van 21 jaar geleden verbroken. De Internationale Maritieme Organisatie laat weten dat de eerste schepen door middel van een evacuatieplan door de Straat van Hormuz zijn gevaren. Israël meldt een luchtaanval op het zuiden van Libanon te hebben uitgevoerd. Het zou gaan om een actie gericht op twee Hezbollah-leden die een bedreiging zouden zijn voor Israëlische troepen in de nabije omgeving. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: Van jouw favoriete muziek tot het lokale nieuws. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio. A1.

0: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio.

0: adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Uit onderzoek van instituut Klingendaal blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders geen vertrouwen heeft in het bestedingspatroon van Defensie. Wel is er veel draagvlak voor het uitgeven van meer geld aan veiligheid en verdediging, maar mensen vragen zich af of dat bij Defensie lukt. Volgens de onderzoekers zou de overheid duidelijker moeten communiceren hoe het geld besteed wordt. Vorige maand verscheen een rapport van de Rekenkamer waaruit naar voren kwam dat Defensie de aanbestedingsregels niet altijd goed volgt. De politie heeft via een internationale actie een einde kunnen maken aan twee programma's waarmee cybercriminelen gegevens konden hacken. Op de servers werden ruim 24 miljoen inloggegevens aangetroffen. Er waren een kleine 15.000 websites besmet. Denk daarbij aan websites van garagebedrijven en restaurants. Als mensen die sites bezochten, konden de hackers infostealers installeren. Politiedienst Europol stelt dat een Russische criminele groep achter de aanval zit. Vandaag is voor het eerst sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten de prijs van Brent-olie onder de $75 per vat gezakt. Automobilisten merken dat ook aan de pomp. Volgens United Consumers betaalt men nu een gemiddelde prijs van ruim €2,45 voor een liter Euro 95 benzine. Dat is bijna 10 cent minder dan eind vorige maand. Dit is wel de prijs die aan de snelweg gevraagd wordt. Elders in het land ligt de benzineprijs vaak lager. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op ebola wereldwijd laag, ondanks dat er in Frankrijk een besmetting is vastgesteld. Het gaat om een arts die uit Congo was teruggekeerd. Ondertussen heeft Air France aangegeven dat het slachtoffer met een van hun vluchten naar Frankrijk is gereisd. In Congo zijn ruim 1000 gevallen van ebola vastgesteld. Een kwart van de patiënten is overleden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht ligt de temperatuur tussen de 16 en 23 graden. Morgen opnieuw tropisch. Bij een matige noordoostenwind stijgt het kwik naar 30 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Bij Blaricum staat een kapotte bus en de rechterrijstrook is daarom dicht daar. Op de A28 naar Utrecht, tussen Den Dolder en Utrecht, doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Uit onderzoek van instituut Klingendaal blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders geen vertrouwen heeft in het bestedingspatroon van Defensie. De politie heeft via een internationale actie een einde kunnen maken aan twee programma's waarmee cybercriminelen gegevens konden hacken. Op de servers werden ruim 24 miljoen inloggegevens aangetroffen. Vandaag is voor het eerst sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten de prijs van Brent-olie onder de $75 per vat gezakt. Automobilisten merken dat ook aan de pomp. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op ebola wereldwijd laag, ondanks dat er in Frankrijk een besmetting is vastgesteld. Het gaat om een arts die uit Congo was teruggekeerd. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht ligt de temperatuur tussen de 16 en 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
4: Hoe weet je dat? Hoe weet je dat ik 's avonds niet huil? Hoe weet je dat?

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het kabinet overweegt niet alleen vergaande maatregelen om de stikstofuitstoot verder terug te dringen, maar als de plannen onvoldoende effect hebben, blijft gedwongen krimp van de veehouderij ook een optie. En minister Van Essen wil een omstreden rekenmethode in de stikstofwet schrappen en die vervangen door concrete emissiedoelen. Daarbij komen er strengere reductiedoelen voor landbouw, industrie en verkeer richting 2035. Plus bufferzones rond stikstofgevoelige natuurgebieden met flinke beperkingen. In Wijk bij Duurstede is vandaag een tijdelijke noodopvang geopend voor asielzoekers. In een sporthal is plek voor 50 tot 75 mensen die er tot eind augustus mogen blijven. De komst van de opvang leidde eerder nog tot onrust en vernielingen bij het gemeentehuis. De waarnemend burgemeester zegt dat de situatie gemengde reacties oproept in de gemeente. Maar volgens haar is het belangrijk om ook oog te houden voor de veiligheid en leefbaarheid in de omgeving van de sporthal in Wijk bij Duurstede. De rechter heeft bepaald dat er genoeg onderzoek is gedaan naar het inzien van politiedossiers rond de zaak van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Nu moet de aandacht weer volledig naar de strafzaak zelf gaan, vindt de rechtbank. Tijdens eerdere zittingen ging het om het feit dat honderden politiemensen het dossier hadden bekeken. De verdediging maakte zich zorgen over privacy, maar het OM stelt dat er geen onregelmatigheden zijn. De inhoudelijke behandeling van de zaak begint in januari volgend jaar. En het Tsjechische Constitutioneel Hof heeft president Pavel toestemming gegeven om naar de NAVO-top in Turkije te gaan. De regering had hem eerder buiten de delegatie gehouden, maar dat besluit is nu teruggedraaid door het Hof. Dat vindt dat de president recht heeft om de top bij te wonen. Pavel stelde dat hij onterecht is buitengesloten en noemt het besluit van de regering spijtig. De president wijst er bovendien op dat Tsjechië vrijwel altijd door het staatshoofd wordt vertegenwoordigd op NAVO-toppen. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 20 minuten vertraging op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht. En op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn doe je er tussen Knoopend Waterberg en Hoenderlo 3 kwartier langer over. Er staat 7 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Loyaal, koop lokaal.
0: AE Radio.
1: AE Radio, goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

105 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het kabinet overweegt niet alleen vergaande maatregelen om de stikstofuitstoot verder terug te dringen, maar als de plannen onvoldoende effect hebben, blijft gedwongen krimp van de veehouderij ook een optie. In Wijk bij Duurstede is vandaag een tijdelijke noodopvang geopend voor asielzoekers. In een sporthal is plek voor 50 tot 75 mensen die er tot eind augustus mogen blijven. De rechter heeft bepaald dat er genoeg onderzoek is gedaan naar het inzien van politiedossiers rond de zaak van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Nu moet de aandacht weer volledig naar de strafzaak zelf gaan, vindt de rechtbank. En het Tsjechische Constitutioneel Hof heeft president Pavel toestemming gegeven om naar de NAVO-top in Turkije te gaan. Het weer, vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio. Onderweg. Op het werk. En thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Europese Commissie wil het belastingstelsel binnen de EU ingrijpend hervormen. Zo moeten administratieve lasten voor bedrijven worden verlaagd en investeringen worden gestimuleerd. Een belangrijk onderdeel is het schrappen van bronbelastingen op dividenden, rente en royalties tussen EU-landen. Ook wordt de regeling voor belastingvrije winstuitkeringen tussen moeder- en dochterbedrijven verruimd. Of de plannen ook daadwerkelijk doorgaan is onzeker, omdat alle lidstaten er wel mee moeten instemmen. Verspreid over Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt op verdenking van het downloaden van kinderpornografisch materiaal. Het zijn beelden die zijn gemaakt door de veroordeelde Australische kindermisbruiker Peter Scully, waaronder extreem gewelddadige misbruikbeelden van jonge kinderen. De opsporing kwam tot stand met behulp van gespecialiseerde software die online verspreiding van dit materiaal detecteert. De 33 verdachten kunnen tot 5 jaar gevangenisstraf en hoge geldboetes krijgen. Het kabinet overweegt niet alleen vergaande maatregelen om de stikstofuitstoot verder terug te dringen, maar als de plannen onvoldoende effect hebben, blijft gedwongen krimp van de veehouderij ook een optie. En minister Van Essen wil een omstreden rekenmethode in de stikstofwet schrappen en die vervangen door concrete emissiedoelen. Daarbij komen er strengere reductiedoelen voor landbouw, industrie en verkeer richting 2035. Plus bufferzones rond stikstofgevoelige natuurgebieden met flinke beperkingen. En koningin Maxima is aangekomen in New Delhi voor haar VN-werkbezoek aan India. Ze reist in haar rol als speciaal pleitbezorger van de VN voor financiële gezondheid. Eerder deze week had ze al afspraken in het Indiase Mumbai met verschillende organisaties. De koningin hoopte ook de Indiase premier Modi te ontmoeten om haar bevindingen met hem te delen. Morgen is de laatste dag van haar bezoek, waaraan ze snel terugkeert naar Nederland, want vrijdag opent Maxima alweer een museum in Scheveningen. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Zo! Het zijn de ridders van de radio.
4: Ja!
3: En strijden tegen Saisho.
4: Hey, we gaan beginnen. Het zijn
5: Karsten en John.
4: Ah, en we rijden naar de studio.

0: dat paard zegt.
1: Oh.
2: Ze breken een land voor goede muziek.
1: Nou ja.
2: Verrassen je graag met een rubriek.
0: Goedenavond, zometeen de gedichtkast weer.
1: Ja.
0: En eerst even gas geven op die lolly.
3: AE Radio. Goedenavond.
1: Hallo.
4: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
1: Gedichten die verkoelen.
0: Oh, dat is lekker,
1: hoe
0: ja.
1: Hoe zal dat aan?
0: Een verkoelend gedicht op de radio bij AE.
3: De stem van jouw regio.
4: AE Radio.
1: Freeze! Lekker!
0: Oh, dat kan geen toeval zijn.
1: Afkoelen!
0: Oeh.
1: Lekker hoor, fietsframe.
0: Hey, even gas geven met die Britten van de J. Giles Band.
5: J. Giles.
0: Oh ja. Right then.
1: Heb jij wel gedichten geschreven, John?
0: Ik zit bij een bulle van de gedichten. We moeten aan de bak, zo meteen kwart over en kwart voor.
1: Ja, zeker.
0: Op het half uur, gedichtentijd hè.
1: Lekker!

0: freeze frame?
1: Ik zeg freeze cast.
2: Freeze cast. Daar willen we met z'n allen in zitten.
1: Oh.
2: En als hij toch een fietsframe heeft.
1: Fietsframe ook, ja.
2: Ik vind het ook niet erg om op de fiets te zitten in plaats van in de auto. Want ik heb geen airco in de auto.
1: Nou, ik zat dus net op het paard.
2: Ja.
1: Maar
2: dan heb je een zuchtje win.
1: Oei, oei, oei.
2: Ja.
1: Het was wel een beetje plakken op het zadel. Dat moet ik toegeven.
2: Ja, dat snap ik. Ik loop heel even naar buiten, John. Jij redt het wel even met de redders, hè?
1: Ja, prima. Wij doen een beetje gek hier. Dat je denkt van, nou, waar zijn ze nou mee bezig? We hebben een beetje technisch malheur met de studio. We zijn zojuist verplaatst van studio 1 naar studio 2. En in studio 2 is het net alsof je van een Mercedes overstapt in een oude DAF. Dus alle knopjes zijn anders, alles zit aan de andere kant. En het klinkt op ons hoofd totaal niet wat de bedoeling is. Dus het kan zijn dat je nu luistert dat je denkt van, nou, dat is allemaal dikke prima. Er is helemaal niks aan de hand. We hebben die gasten het over. We moeten hier voor onszelf even wat kort sluiten.
2: Maar je klinkt fantastisch op zenders, John.
1: Dat is, hoe is het weer mogelijk?
2: Hoe is het mogelijk?
1: Dat komt door onze zwoele stem natuurlijk.
2: Ik heb al het idee dat ik al 3 poliepen op mijn stemband heb op dit moment.
1: Maar we zijn net als Virgil van Dijk. Ik bedoel, we hebben al een draaicirkel van een vrachtwagen. Dat wordt er al niet beter op. Maar dat Virgil van Dijk zijn voetbalschoenen verkeerd om me aan heeft.
2: Ja.
1: En dan moet aantreden. Die wedstrijd is alweer bijna natuurlijk. Hè?
2: Ja. Ga je morgen kijken?
1: Nee, ik ga niet kijken.
2: Hoezo niet?
1: Nou, waarom wel? Het is het holst van de nacht en dat gaat nergens meer over.
2: Eindelijk is het dan een keer afgekoeld. Kun je kijken? En dan ga je niet kijken.
1: Je gaat echt kijken.
2: Nee, ik ga zeker weten kijken, ja. Ik heb vrijdag. Kan ik uitslapen in 36 graden? Of 38, wat wordt het? dus dat scheelt allemaal weer. Maar dus ik ga wel kijken, ja. Want ik kan die tweede wedstrijd, als wij groepswinnaar worden, wat wel voor de hand ligt. Want tegen Tunesië, 8-0, zit er wel in, denk ik. Dus dan worden we groepswinnaar. En als we dat zijn, dan hebben we de volgende wedstrijd om 3 uur 's nachts.
1: Ja, want dan moeten we tegen de nummer 2 van de andere pool. En dat is...
2: Dat is Brazilië of Marokko.
1: Ja, maar je moet dus een beetje geluk hebben. Je wil eigenlijk tweede worden in de pool. Want dan moet je tegen, de nummer 1 van de andere pool. Maar dan is die wedstrijd tenminste om 7 uur 's avonds.
2: Ja, dat klopt. Ja. Dat is eigenlijk beter.
1: Ik heb trouwens de microfoon iets zachter gezet. Helpt dat? Want dat maakt geen reet uit volgens mij.
2: Nee, niks maakt niet uit.
1: Dat helpt
2: nu
1: ook niet.
2: Nee, het zweet druipt ook van mijn voorhoofd
1: af. Helpt het nog als ik aan dit knopje ga draaien? Even kijken of het...
2: Draai jij eens even lekker.
1: Ik hoor mezelf ineens veel harder nu.
2: Hey, maar John, jij wilde
1: Karsten
2: het over van allerlei dingen hebben.
1: Ja, over de hitte.
2: Ik zat gisteravond, lag ik lekker in mijn bedje. Ik dacht om 11 uur, weet je wat? Ik ga nog even kijken om dit fantastische grote showprogramma voor te bereiden. Kijken of ik nog wat leuks kan verzinnen. Dus ik open een documentje. Wie zie ik daarin tikken? Ene John Molenaar.
1: Ja, ik zat om 11 uur ook nog even te typen. Ik dacht, ik heb een idee waar we het over moeten hebben.
2: Ja, wat was dat dan?
1: Volgens mij tropenrooster heb ik ingevuld.
2: Ah, en waar die kids hebben tropenrooster natuurlijk.
1: Ja, die hebben vanaf vandaag tropenrooster. Dus normaal gesproken zijn ze tot 2 uur op school. En nu ineens 12:30.
2: Jeetje man, 2 uur is al een halve dag.
1: Ja.
2: En 12:30 kun je net zo goed niet komen ongeveer.
1: Maar wat je dan krijgt is dus dat je als ouders denkt van oké,
2: hoe ga je dat doen?
1: En dan moet ik mijn kind ineens heel vroeg van school halen.
2: Ja.
1: En kan dat wel met werk, kan dat met ons schema?
2: Ja.
1: Nou, op zich is dat bij ons thuis geen probleem. Alleen, er zijn 2 dagen, dan moeten ze naar de BSO. En ze worden opgehaald door de BSO om 2 uur 's middags.
2: Ja.
1: En die gaat niet eerder komen.
2: Nee.
1: Dus nu moeten ze dus op 2 dagen... er is nog 1 dag over. Ze moeten morgen nog 1,5 uur op school verblijven.
2: Ah, nou ja.
1: Maar goed, de school die faciliteert allerlei verkoelende dingen. Dat komt wel goed.
2: Maar voor een kleine €150 per uur wil ik ze best wel opvangen.
1: Hoor.
2: Dat is geen probleem. Wij hebben ook een badje voor de hond. Dus het komt helemaal goed.
1: Prima, ik hoor dat is geregeld. Dus dat was het tropenrooster. En over die kinderen gesproken, we moesten gisteravond ook nog even, daarom was het ook zo laat. Ik heb nog een bowlingcentrum geregeld.
2: Oh, wat lekker.
1: Een verkoelend kinderfeestje activiteit gebeuren.
2: Ja.
1: Want Ilse die had bedacht om thuis een escape room te doen.
2: Ja.
1: En dat was een leuk plan, een maand geleden.
2: Ja.
1: Maar als je huiskamer verandert in een sauna met 40 graden... wil je niet met 7 van die opgeschoten jochies uit groep 4 een escape room willen doen.
2: Hoe warm is het nu bij jullie binnen?
1: Het is binnen, ik heb net niet gekeken. Ik denk nu wel 25 graden dat we daar wel op zitten.
2: Bij ons is het al standaard 26.
1: Ai, ai, ai.
2: Dus het gaat hard hoor.
1: Ik moest een bowlingcentrum vinden, let op, waar de airco het op doet.
2: Oh.
1: Want in Almere heb je een soort van glow-in-the-dark bowling. Nee, dat heet hyperbolen.
2: En daar is dan hyperwarm.
1: Nou, dat je denkt van in zo'n bowlinghal, ik ga dat gewoon boeken. Want hyperbowling is leuk als je dan met de bal over de baan rolt. Gaat de baan licht geven en leuke effecten.
2: Ja.
1: Superleuk met kinderen. Ik dacht dat toch even voor de zekerheid bellen hoe cool het daar dan is. Want ja, vrijdag, 38 graden,
2: ja.
1: Dat moet wel een beetje oké zijn. Ja, zegt die dame, de bowlingbaan is de enige hal van ons waar het niet koud is. Die airco die is kapot.
2: Ja, dag.
1: Ik zeg zo, de groet ik even bel dan.
2: Ja, daar heb je dus ook niks aan.
1: Goeiedag. Nou, vervolgens heb ik in de regio allerlei bowlingbanen opgezocht. En iedere keer even gebeld. Is er nog plek? Nou, dat is al een wonder als er überhaupt nog plek is. Dat je denkt van, maar wacht even. Hoeveel mensen gaan er nou bowlen? Nou ja, bedrijfsuitje hier, feestje daar, alles weer vol.
2: Ja, ik zag zelfs een vriend van mij heeft een bowlingbaan.
1: Die heeft
2: een bowlingcenter.
1: Vet.
2: Een oude vriend van mij. En die adverteerde dus, expres bent. Wil jij ook gewoon lekker verkoelend even lekker ergens zitten? Kom dan gewoon lekker bowlen. We hebben airco. Daar is het altijd goed te doen. Ja, slim. Ja,
1: maar dat is uiteindelijk wel echt een topactiviteit.
2: Ja,
1: ja, dat doet hij goed. Maar zo moet je dat ook doen.
2: Ik zit nu ook te bedenken om hierna ook gewoon even naar de bioscoop te gaan, hoor.
1: Oh, de bioscoop.
2: Want ik denk dat ik nu al ongeveer een halve liter vocht ben verloren.
1: Ja, we gaan echt hard.
2: Zo.
1: En ja, we zitten dus in studio 2.
2: Ja.
1: Dat is het achterafhokje. En dus daar niet 40 graden zoals studio 1, maar hier zeker 50 graden.
2: Ja, dat denk ik
1: en als je nu luistert, hoop ik echt dat je ergens zit.
2: Waar het verkoelend is.
1: Waar het dan al fijn.
2: Ja,
1: dat hoop ik wel.
2: Waar het echt verkoelend is. En eigenlijk wil ik ook wel weten waar je zit. Laat het even weten via... Normaal doen we dit niet, maar ik wil wel weten. Waar zit je in de koelte? Hopelijk dan.
1: Oh, ja,
2: 033-2460-101.
0: 033-2460-101.
1: We hebben WhatsApp.
0: 0A1.
1: We hebben WhatsApp.
2: Ja.
1: Maar weet je zeker dat we dat echt moeten gaan oproepen?
2: Ah, dan moet ik even naar beneden lopen om te kijken of er iets binnenkomt.
1: Dan krijg je al die ellende ook.
2: Ja.
1: Oh, we hebben nog gas om muziek draaien.
2: Ja, John,
1: gas muziek
2: man.
1: Draaien.
2: Ga je nou ook eens een keer?
1: Nee, het is kwart over zeven.
2: Oh,
1: ja, we zijn naartoe aan onze eerste rubriek.
2: Ach,
1: ja. Ladies and gentlemen, de gedichtkast komt eraan.
3: Karsten en John.
2: Ja, wat is een meisje.
3: Hebben bizar. Gedachten.
2: Dan doe ik wel even een kortje, denk ik. Jij?
1: Ja, ik heb het nou wel langer.
3: Die zijn niet te rijmen.
1: Oh nee, ik heb medium.
2: Gaat
1: medium.
2: Die over de hitte?
1: Ja, is dat de hitte ook die doet? Ja,
2: die zit er doorheen, hè?
1: Ja, het ging weer, het ging lang goed. Wacht, laat er even zingen. Nou, mensen, wat gebeurt er dan?

0: Oh, de legendary rubriekje.
1: Dit is de gedichtkast.
0: We beginnen met een gedicht van Karsten. Karsten, zit je nou onze uitzending terug te luisteren om te checken of het eigenlijk allemaal wel te verstaan is?
2: Ja, want we verstaan onszelf.
0: Ja, het is inderdaad net alsof je met gehoorbescherming op zit of zo.
2: Ja, maar ja, daar heeft niemand iets aan.
0: Dat is echt heel raar.
2: Het klinkt fantastisch.
0: Ah, het komt vast heel goed op de zender.
3: Toen ik vroeg, wat kan ik dichten? Oh nee, wacht, we doen het overnieuw. Daar komt-ie, hè?
0: Oh, je gaat nu echt beginnen.
3: Voor?
0: Ja, ik ben er klaar voor.
3: Toen ik vroeg wat ik dichten zou, zei de vrouw waarvan ik hou, die zei, het gaat hebben over verlangen naar de kou.
2: Ik kan mezelf. Het
0: gaat helemaal niet goed dit ook.
3: Nee. Weet je nog hoe het voelt? Bevroren tenen en onderkoeld. En weet je dat er niet meer? Dat je ligt te bibberen als een ijsbeer. Ik verlang zo naar de kou. Gewoon ijskoud water en niet lauw. Een ijszak in mijn nek, dat is toch niet gek? Nodig om te overleven, ik wil één keer weer beven. Alleen die dode vingers, die missen niet. We wachten totdat het weer giet.
2: Heb ik me toch nog gerevangeerd, hè?
0: Heel netjes gedaan.
2: Ja, koptelefoon af en gaan.
0: Luister. Dit heet Window, dit gedicht. Oh, had ik maar een cabrio. Dan deed ik nu het dakje zo. Met zonnebril steel ik de show. Alle vrouwen zeggen ho.
2: Mo.
0: Oh, had ik thuis maar airco. Zat ik er lekker bij zo. Muziekje op de radio. Lekker in de flow. Maar het wordt niet zo'n scenario. Maar het hoeft ook eigenlijk niet zo. Het liefst ben ik met Karsten in de studio.
2: Ah.
0: Geen airco, maar wel een window.
2: Airco.
0: Ja.
4: Karsten en John.
2: Lekker hoor.
0: Ze zijn weer begonnen, die twee, hè?
2: Ja, hoe wil je niet weten? Maar...

0: Hé, hey Karsten.
1: Ja?
0: Het ging gisteravond bij ons thuis niet helemaal goed. Ik had een beetje gedoe met Ilse.
2: Oh!
0: Ja.
2: Is het zover? Ja. Ga maar scheiden. Dan kan ik jullie daarna weer trouwen.
0: Ik ga er nu bellen. Nee, het was een goede relatietest. Luister, want ik moest om 9:30 s'avonds...
2: Ja.
0: Ging ik de schutting bijten.
2: Oh ja, want dan was het eindelijk afgekoeld.
0: Goeie,
2: ik weet nu al...
0: Waarom doe je dit nou nu?
2: Ja.
0: Waarom doe je dit nou?
2: Ja.
0: Dat is toch helemaal niet nodig? Ja. Zo ging dat toch?
2: Ja, ik herken dit zo. Gisteren was ik bij mijn zwager even helpen. En toen zeiden we, gaan we wel s'avonds. Dan kunnen we nog wat doen. Die heeft een loods en dan help ik hem met van alles.
0: Een beetje
2: sjouwen en zo. Vind ik leuk. En dus ik was ook om 9:30 thuis. Ik zeg, ik ga snel nog even het gras maaien.
0: Hoezo?
2: Ik heb precies hetzelfde gehad.
0: Oh,
2: hoezo nog het gras maaien? Ik zeg, ja, maar dan kan ik gelijk even die coniferen nog even water geven. Want die staan er net in.
0: Maar dat hoeft toch nu helemaal? Je kan over een week ook wel eens afgekoeld.
2: En dan kan die hond, die kan dan even meekijken. Dan gaat het ook goed. En ja, maar je moet die hond, die zou je ook nog uitlaten. Ik zeg, oké, nou, dan ga ik eerst die hond wel even uitlaten. Maar ik zei, nou, heb ik dus gezegd. Ik heb het nu al aangekondigd. En als ze nu luistert, weet je het helemaal zeker. Als ik straks thuis kom om 9:05, ga ik het gras maaien. Want het gras is even hoog als de schutting ongeveer.
0: Oh ja.
2: Ja, dat is niet goed.
0: Je moet het een keer doen.
2: Ja.
0: En de komende dagen wordt het steeds warmer.
2: Nee, precies. En als het ook gaat regenen, dan moet hij weer bij die worteltjes komen, die druppeltjes.
0: Ja, dan kun je weer niet maaien ook. Als je het lang laat groeien, kun je het niet maaien. Want als je er dan naartoe komt, heb je net weer een natte dag. En dat was precies mijn punt met dat bijten, met dat schilderen van de schutting.
2: Ja, anders plakt het aan je kwast, hè?
0: Die schutting, die zit me al weken aan te kijken. Ga mij schuren. Ga mij bijten. Ik ben eraan toe. Help. Maar ja, dan heb ik de ene dag heb ik weer dit. Dan ben ik... Die ene vrije dag door de week, zodat die kinderen er niet zijn, heb ik altijd dingen.
2: Ja,
0: en iedere keer kwam het er niet van. Dan was het te nat. Dan had ik een afspraak, et cetera. Nu was het dus zo, als ik dat nu niet ging doen, gisteren, dan was het weer een hele hittegolf verder. En volgende week heb ik ook allemaal weer dingen die ik moet doen.
2: Ja,
0: dus ik heb 's morgens vroeg... Heb ik
2: geschuurd?
0: Ben ik gaan schuren. Nou, dat was een pens werk. 2 uur werk van gehad. Daar heb ik het ook meteen even ontvet. Was dat alvast klaar? Ik dacht, eind van de avond, dan is het onder de 25 graden. Want het moet wel max 25 graden zijn als je gaat bijten.
2: Ja, dus vanavond kan het al niet eens.
0: Dus deze avond had het helemaal niet gekund. Dus gisteren ging ik er vanuit. Nou, gisteravond, het zal niet zo heet worden. Nou, het was gewoon 28 graden. En het was bijna 30 graden. En ik dacht, ja kak, het gaat helemaal niet afkoelen. Dus toen was het nog een uurtje of 7:30. En het werd later en het werd later. Ja, ik dacht, ik moet die boel in de bijt. Want we krijgen ook straks onweer en regen dit weekend. En dan is die schutting niet beschermd.
2: Ja.
0: En dan staat die zon weer op te fikken overdag. Dan is die schutting helemaal weg worden.
2: Dus ik zat
0: helemaal
2: en ze snapt het niet, hè?
0: En Ilse, ja, maar waarom begin je dan ook aan? En dat had ook nog een week later. Nee, dat heb ik dus net dus allemaal zitten uitleggen.
2: Ja.
0: Nou, uiteindelijk s'avonds ben ik daar om 9:30 aan begonnen. Om 10:30, 10:45, heb ik borrelnootjes gehaald.
2: Ah.
0: Is het al bijna klaar? Nou, dat schiet niet heel erg op, volgens mij, zegt ze. Ja, gloeiende. Maar toen had ik even wat gegeten, borrelnoten erin. Je hebt dan toch wel zin in wat zout.
2: Ja,
0: ging het ineens een stuk sneller.
2: Ja, en het is dan gewoon afgekoeld. Dus je krijgt gewoon weer een beetje energie. Je bent heel de dag een soort van... Ja, wat ben je? Een soort van halve zoutzak die een beetje ergens ligt te hangen. Want meer moet je ook niet doen. Of je staat in de airco. Dat kan natuurlijk ook. Maar ja, s'avonds leef je weer een beetje op omdat het een beetje afkoelt.
0: En precies, helemaal goed gedaan. Uiteindelijk 10:30 was het klaar. En dan zat die hele schutting weer strak in de gek. En dan was het toch weer blij. Strak in de gek! Ik heb een nieuwe jingle. Hey, moet je even luisteren.

0: En dan hoort even zo'n harde plaat achteraan. Maar ik weet, oh, kak het.
1: Nee, en dan moet je zeggen, en dit is Bryan Adams.
0: Nee, ik heb een andere bedacht.
2: Oh, je hebt een andere bedacht.
0: Maar dat deze studio doet
2: het
0: dat.
2: Het was zo leuk. Well, but nothing in everything
0: allow. Do you hij doet het wel.
2: Dan moet je even nog een keer die jingle. Het laatste stukje van die jingle. Ja, laat nou eens zien dat die radioschool heeft geholpen.
0: Ja,
2: dus doe nog een stukje van die jingle.
0: Oké, je hebt gelijk.
2: En dan op het laatste takje. Dan heeft niemand heeft dat door.
0: Ja, ja, oké. Okay. Let op. Dan gaan we het officieel kompje, hè? Komt.
2: Met
0: Karsten en John zit je strak
2: in de gang. Ja! Met Green Day.

0: rook jij nog, Van Dijk, eigenlijk?
1: Een kettingroker ben ik.
0: Jij bent een kettingzuiper?
1: Een chainsmoker. Maar je zit midden door de zang in, hè?
0: Echt niet? Dat is toch geen zingen? Dat is gewoon een beetje met een autotune. Zo kan ik het ook.
1: Oh ja, nou zo klink ik ook op mijn hoofd. Dus dat scheelt. Nee, al heel lang niet rook ik meer.
0: Nee, maar je hebt er wel gechainsmoked in het verleden, of niet?
1: Nee, ik heb nooit echt geketting gerookt.
0: Oh.
1: Ik heb wel gerookt, maar niet. Ik ben nooit een hele fanatieke roker geweest. Ik was meer een roker als ik had gedronken. Of de hele tijd heb ik één sigaret per dag of zo gehad. Maar
0: ik wou zeggen, als jij rookt, als jij bij het drinken, dan rook jij toch stiekem best wel veel. Niet dan?
1: Daarom, ik wou zeggen, dan rook je automatisch iedere dag. Oh, dus dat scheelt inderdaad weer. Maar nee joh, ik zou er nu niet meer over moeten denken. Vooral ook met dit weer joh. Ik weet nog wel, vroeger op festivals was het dan ook zulk weer. Net zoals afgelopen weekend de Pinkpop boven de 30 graden.
0: Oh, ja.
1: Jongens, in je tentje en dan drijf je weg hoor.
0: Nee, ik heb van de week iemand gesproken die was daar op Pinkpop.
1: Ja.
0: Dat was echt flink afzien.
1: Hè? En ja. Dan ook nog, Willem is hier gewoon in de studio.
0: Willem de eindbaas van A1 Radio.
1: We hebben het raam even opengezet, Willem, want het is niet te doen. Maar we kunnen weer naar beneden.
2: Zeker, hè?
0: We kunnen ook live naar beneden. Dat we nu alles laten staan. En dan doen we wie het eerst beneden is.
1: Ja, maar dat hoor je niet. Dan kun je er niet overzetten. Dus
0: nee,
1: dat
0: gaat niet handig.
1: Maar wat ik wilde zeggen, vroeger lag ik dus ook in een tentje op Pinkpop.
0: Ja, je was vast de gast bij festivals.
1: Of weet ik veel. En toen rookte ik nog veel op zo'n festival. Nou, ik kon dan na 4 dagen of 3 dagen niks meer zeggen. Was ik gewoon een week mijn stem kwijt. Echt heel irritant is dat.
3: Hallo!
1: En dan vroeg iedereen van, hoe was het dan? Hoe waren de Foo Fighters? Nou, dat. Als ik dat doe, krijg ik weer zo'n rokershoesje gelijk, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, je moeder wist meteen waar je geweest was.
1: Ja,
0: als ze jou zo hoorden.
1: Chainsmokers, wel een vette band trouwens. Alleen ze klinken altijd hetzelfde, hè?
0: Het is allemaal... En zo gaat het dan.
1: Ja, en dat geluidje lijkt wel of ze dat gejat hebben van Stromae.
0: Oh ja, nu het zegt.
1: Ja.
0: Hoe is het eigenlijk met Stromae?
1: Ja, zou ik niet weten. We kunnen hem zo even bellen.
0: We gaan hem zo even bellen, maar eerst even andere zaken.

0: Maar vind je het ook goed om die quiz beneden te doen even? Want daar is het iets minder warm.
1: Nee, we doen die quiz gewoon hier.
0: Nee, ik kan ook niks horen.
1: We doen hem, wacht even.
0: Ik hoor niks.
1: Oh, je hoort helemaal niks op je koptelefoon.
0: Nee.
1: Oh, dan wordt het een beetje lastig.
0: Dan wordt het een lastige quiz.
1: Eens even kijken.
0: Nee.
1: Nee, dan hebben wij 3:07. Dan gaan we even Katie Mello een stukje laten fietsen. Dat is heel belangrijk.
0: Nou, fietsen.
1: Want als je iets moet doen met dit soort omstandigheden, is dat gewoon even een stukje trappen met dat hok. Wind in de banden. En even lekker over de hoge steeg. De doornsteeg.
2: Hoeveel van die fietsen hebben ze in Beijing?
1: Nou,

0: Hallo, Karsten van Dijk.
1: Joehoe.
0: Hallo, John Molenaar.
2: Poging 2.
0: Hoe
2: de quiz die
0: je?
2: Ook verrassend is.
0: Het is net of dat ik een wedergeboorte heb. Zo
2: maar ik denk
0: het.
2: Als je nu aan het luisteren bent, denk je, waar zijn die gasten allemaal mee bezig?
0: Ja,
2: dat klinkt toch gewoon, dat wordt toch uitgezonden?
0: Zelfs A1 Radio is wel eens door de hitte bezweken. Dus wij moesten als noodoplossing, had alles het begeven, moesten wij naar een hok boven. Nou, ken jij de film Inglourious Basterds? Nee, hoe heet die?
2: Ja,
0: Django Unchained.
2: Oh, Django Unchained, ja.
0: En dan gaat op een gegeven moment gaat... hoe heet die gast ook alweer? Die Django, die gaat dus naar een of ander ding. Want zijn vrouw, die zit in gevangenschap daar.
2: Leonardo bij een slavenplantage.
0: Ja, Leonardo DiCaprio, die heeft zijn vrouw... heeft die stiekem, hoe heet dat... ontvoerd, zeg maar zeggen. Of ja, is een slaaf
2: die,
0: daar?
2: Ja, wat is de eindbaas van die slaven?
0: Ja. En dan zeggen ze op een gegeven moment van... ja, we willen die en die slaaf, want die kan Duits. Dus zijn collega kan Duits. Nou, dus die slaaf die willen we hebben, of daar willen we even mee praten. Kan dat? Ja, dat kan. Maar die zat in het zweethok. Dus die moet er even uit. En dan wordt ze onder de grond... hebben ze gewoon een hok gemaakt waar de brandende zon...
2: Oh ja.
0: Je herkent het nu, de brandende zon, de hele dag opstaat. En dan komt zij daar naakt uit, helemaal kapot. Ze weet niet meer waar ze is, ze is aan het hallucineren. Zo uit dat hok. Nou, ik voel me precies zo.
2: Zij stelt zich nog aan, bij ons was het veel heter. Oh, verschrikkelijk.
0: Oh, nou ja.
2: Dat is een aardige omschrijving, dat het, we plakten een beetje aan elkaar.
0: Ja.
2: Luister,
0: de quiz
2: die verrassend is. Luister, ik speel... In

0: Nee, maar je moet ook even... De vorige keer ging je meetypen in het scherm met de titel en artiest.
1: Moet ik dat weer doen?
0: Ja, zou ik wel even doen,
1: Ik ben nog niet eens ingelogd. Oh,
0: we zitten net geland in de studio. Je moet nog inloggen.
1: Charles en Freddy. Ja,
0: Charles en Eddie.
1: Ja.
0: Charles en Freddy.
1: Ja, volgende.
0: Goed nummer, oké.
1: Okay. Ja, High Hopes.
0: Ja, High Hopes.
1: Panic at the Disco.
0: Panic at the Disco. Ja, heb je hem? Heb je hem opgeschreven? Panic at the Disco.
1: Ja.
0: Oké. Dus ik even doorspoelen.
1: Dus niet
0: intro.
1: High Hopes. High Hopes heb ik niks aan.
0: High Hopes, dat is de titel. En het was Panic at the Disco. En deze.
1: Dus Bon Jovi.
0: Yeah. Hoe heet het nummer?
1: Weet ik veel.
0: Nee, ken hem echt niet?
1: Jawel, ken hem wel.
0: Wanted, dead or alive. Ja, heb je hem? Wanted, dead or alive.
1: Cowboys?
0: Is niet de verbinding, nee. Vierde nummer. Heb je wel enig idee?
1: Nee.
0: Even doorspoelen.
1: The Golden Earring?
0: Ja.
1: When the Lady Smiles? Nee.
0: Heb je hem al? Hoe heet hij?
1: Nee, maar
0: hoe heet hij?
1: Weet je dat het heel moeilijk is? Going to the Run.
0: Ja, maar is weet je wat? Nou, hier. Ja. Going to the Run, Golden Earring.
1: Heb je een hint? Ik koop een hint.
0: Het heeft te maken met... Ik moet weer wennen aan deze studio. Het stond vrij hard, sorry. Het heeft te maken met een naam. Luister.
1: Atje, voor de sfeer.
0: Atje, voor de sfeer. Van wie? Hoe heet die artiest?
1: Ja, die is dood, hè?
0: Ja, helaas wel, ja. Hij zat ook in De Slimste Mens.
1: Ja.
0: Oké, René Karst, ik help je een beetje. Weet je het al?
1: Nee. Ik heb geen idee waar je naartoe wil.
0: Welke band is dit?
1: Er zit overal een viool in.
0: Nee, het is,
1: weer
0: dat was vorige week. Dat waren artiesten die graag achter een piano zaten.
1: Ja. Maar wat Charles is het? Freddy, Would I Lie To You? Ja. Panic at the Disco.
0: Hoe heet deze band? Hopes,
1: Bon Jovi. Ja, maar dat... John, je bent me helemaal gek aan het maken.
0: Dat is de bedoeling.
1: Ik zit te kijken wat de connection is. En je vraagt, wat is deze band? Ik word helemaal gek hier. Het is hier al bloedheet. Ik ga hier al helemaal kapot.
0: Oké,
1: ik word er chagrijnig van ook nog eens.
0: Ga door. Goed
1: wat
0: zo.
1: Is dit voor band? Ja, hoe heet die? Down Under.
0: Ja, van Men at
1: Work.
0: Men at Work.
1: Kroeg.
0: We zijn er bijna.
1: Kroeg?
0: Ik heb nog twee nummers.
1: Kroeg!
0: Kroeg is niet goed.
1: Is dat kroeg, John?
2: Nee.
1: Oh. Jezus, reageer dan ook in het hete bloed, fysiek de hete hok. Ga kapot hier helemaal.
0: Ik hoop als je luistert dat je hem doorgeeft.
1: Iets met
0: Atje voor de sfeer. Wanted dead or alive.
1: At last,
0: Netta Eddie. James. At last. Heb je goed.
1: Nou, dit is het einde. Stop even met die muziek. Stop!
0: Wacht, ja, wat is er?
1: Jezus, wat een herrie allemaal.
0: Wat
1: voor vreselijk. Dit spel gaan we nooit meer zo doen, hoor. Ik word helemaal gek. Ik moet een week bijkomen. Ik zit in mijn 17e burn-out. Hiervoor heb ik er in mijn leven pas één gehad.
0: Oh,
1: wat een ongelofelijke trip was dit.
0: Wat een orkaan en herrie gaat over je
1: Charles
0: heen.
1: En Freddy, Would I Lie To You? Ja, ja. Panic at the Disco, High Hopes.
0: Dead
1: Bon Jovi,
0: alive.
1: Dead or Alive.
0: At the Disco. Atje voor de sfeer.
1: Discotheek, kroeg, zei ik al.
0: Nee. Hoe heet deze artiesten? Wat is haar voornaam?
1: Ja, hoe heet ze? Die van het Songfestival.
0: Ja,
1: is het Rutger Kot?
0: Nee, die andere.
1: Oh, die andere. Hoe heet zij? Hoe heet zij nou ook weer?
0: Ed Celia Romley.
1: Oh, is het Ed?
0: Het is Ed. Je hebt het goed. Was dat nou zo moeilijk? Het was gewoon Ed de hele tijd.
1: Want the dead or alive.
0: Dead or alive.
1: Ja, nou, Bon Jovi.
0: Want the dead or alive. Charles
1: ja, wat is Ed?
0: Dead. Going to the Run.
1: Charles en Eddie. Would I Lie To You? What, Charles en Eddie?
0: Ja, Ed. Charles, Eddie.
1: Eddie.
0: Ja. Panic at the Disco.
1: Edje voor de sfeer.
0: Edje voor de sfeer. Going to the Run for the Golden Earring gaat over Ed. Dat was een motor, biker van de Hells Angels. Die heet Ed.
1: Doe maar at last, want ik ben aan mijn laatste plaat in mijn
0: eentje,
1: leven toe.
0: Oké, we draaien er eentje helemaal. Dat mag Etta James worden?
1: Ja, Etta James.
0: At last. Oh, je had ook nog Man at Work.
1: Een dubbele ad.
0: Oh, maar ik vind het nu al echt een succes-item. Ik vond het echt goede quiz.
1: Ik ga
0: volgende
1: niet
0: week.
1: Meer
0: aan ik heb
1: meedoen.
0: Nu al zin
1: ik
0: in volgende week.
1: Mee,
0: ik ga je afmaken
1: klaar
0: volgende week.
1: Ben ik
0: ga je
1: mee.
0: Helemaal stuk. Oh.
1: Etta James

0: 35 graden buiten in Nijkerk, Barneveld en omstreken. De eieren in Barneveld komen uit. Die gaan niet goed komen, denk ik. Oh, at last.
1: Met Etta James en at last. Leuk verzonnen, John.
0: Volgende week. Ik kijk er nu alweer naar uit.
1: Dat gaan we het niet meer doen.
0: Dan ga ik je wordt gefileerd.
2: Ik heb straks wel een fatsoenlijk spel voor jou. Ja. Dat is Raad de Connect John Hem. En dat wordt een grandioze, weergaloos succes.
0: Daarover gesproken. Het is 7:15 geweest.
2: Ik heb een WK gedicht.

0: vinden.
1: In de WK. Oh ja.
0: Nee, ja, ik kondig deze rubriek aan. Moet even aankondigen, toch? Oh. Dat wij gericht.
2: Dat heeft dat koor nogal gedaan.
0: Ja. Nee, kwart over en kwart voor doen wij gerichten. Dat doen wij niet alleen met Sint en Kerst. Maar we doen dat elke week. Iedere woensdagavond in Karsten en John. En het is kwart voor acht geweest. Dus jij mag beginnen, Van Dijk.
1: En zometeen krantjes speuren met nieuws over het parkeertarief in Nijkerk. En het truckfestijn. Maar dat zometeen later op A1 Radio.
0: Actueel programma. Pjoe. Pjoe. Oké.
1: In de pool van Brazilië en Marokko is de hele tijd een schot op doel.
2: Hij vindt het nu wel.
1: De Scottish verliezen. Die twee anderen domineren de boel. Tegen één van hun moeten we de volgende ronde. Als we groepswinnaar worden, is dat heel zonde. Dan moeten we om 3 uur in de nacht. Als we tweede worden, om 7 uur 's avonds.
0: Ja.
1: Dat is beter bedacht. Terug naar Nederland. Zweden 5-1. In Houston, we don't have a problem. We hadden geen probleem. Portugal deed goede zaken. Eindelijk kon Ronaldo hem raken. Over Messi hoeven we het niet meer te hebben. Oh nee, over Messi hebben we het niet meer. Anders ruimt het niet, hè?
0: Ja.
1: Die ging als een beest tekeer. Wij morgen tegen Tunesië. Ik denk 8-0. Als ik het goed heb... Nee, even wachten. Oh, ja. We gaan hem overnieuw doen. De laatste zin, hè?
0: Prima.
1: Morgen mogen wij tegen Tunesië. Ik denk 7-1. Als ik het goed heb, zeg je... Zie je?
2: Het einde komt beter, hè?
0: Vooruit een applausje uit de computer.
1: Ja, zoek maar eens iets anders op Tunesië.
2: Ik denk echt 8-0. Wat denk jij?
0: Nou, ik zat op 5-0.
2: 5-0?
0: Ja, na Zweden, het is gekeerd. We begonnen met z'n allen aan Zweden. Dat we dachten van, nou... Dat, en je blijft hem toch knijpen, hè?
1: Ja, maar Zweden heeft gewonnen van Tunesië met...
0: Ja, wat, hoeveel was dat? Ook 4 en 5-0?
1: Ja, zoiets.
0: Ja.
1: Ook 5-1 volgens mij.
0: Ja, als die met dat soort cijfers kunnen winnen... Ja, precies. Maar je blijft toch altijd met... Dat had ik tijdens Zweden.
1: 5-1 was dat ook.
0: 5-1
1: En ook. Nederland won weer met 5-1 van Zweden.
0: Dus opgeteld...
1: Dus ik denk, optellen, aftrekken, Japan 2-2. Wat heeft Japan gedaan tegen Tunesië? Japan, Tunesië, dat is dus 0-4 geworden.
0: 0-4, oké.
1: En wij hebben 2-2 Japan, 8-0 Nederland.
0: Dat is makkelijk.
2: Klaar.
0: Nee, prima. Ja, alleen, je moet dan Memphis niet opstellen.
1: Nee, lekker weer met Brobbie, joh. Dat ging goed, hè?
0: Maar echt, ik weet niet hoe Koeman het doet, wat voor scenario die heeft.
1: Nee.
0: Maar in alle scenario's zit altijd een keer... Memphis Depay.
1: Ja.
0: En die komt in het veld.
1: Ja, maar ik ben toch ook altijd wel Depay-fan.
0: Nee.
1: Ja, zeker wel.
0: Echt waar, waarom?
1: Ja, ja, ik weet het niet. Ik heb hem vroeger zo vaak gezien dat hij fantastisch was. Dus zo meteen weer een gedichtje doen?
0: Ja, ik heb er nog eentje in deze context. Die doen we er meteen achteraan.
1: In de
0: luister.
1: Context.
0: Ja. Okay. Let op, ik doe er nog ook. Gaat ook... Oké, let op. Dit gedicht heet Oeps.
1: Oeps, I did it again.
0: Op klaarlichte dag... Het klinkt idioot. Overkwam het mij dat een vrouw naar me floot.
1: Oh?
0: Ik schrok me kapot.
1: Ik luister ineens.
0: En draaide me om. Ik had iets gedaan. Het was een beetje dom.
1: Hij was een beetje dom.
0: De vrouw, ze was boos. Haar ogen waren groot. Ze hield een kaart omhoog. En de kleur...
1: Rood!
0: Die was rood!

0: Of lag je te lang in de zon?
1: Nee, we krijgen een vrouwelijke scheids.
0: Echt?
1: Ja, morgen nacht, ja.
0: Oh, spannend.
2: Het is het duo van de regio. En ze rocken in de studio.
0: Nou, blijf ik helemaal
1: op. En nu snap je dat gedicht waar die vandaan komt.
0: Ja.

0: Proost!
1: Goeie tekst.
0: Het doet me weer helemaal denken. Ik had in die tijd, toen dit nummer op de radio was, had ik een discolamp op mijn slaapkamer.
1: Oh, vet.
0: En ik had daar zo'n mega stereotoren met 4 cd-wisselaars.
1: Zo, hallo.
0: Ja, echt.
1: Ja, dat had echt geld.
0: Ja. Die had ik voor gespaard. Oh. Bollepellen.
1: Wat goed. Ik had een barretje met ook 1 cd-speler. En aan de andere kant volgens mij een soort torentje. En dan kon ik wel om en om cd'tjes draaien. Af en toe. Op een gegeven moment heb ik een mengpaneeltje gehad. Super goedkoop.
0: Had je
1: een microfoontje?
0: Had je een barretje op je slaapkamer?
1: Ja.
0: Nee.
1: Ik had een barretje getimmerd. Ja, niet zelf getimmerd, maar waarschijnlijk mijn broer of zo in elkaar getimmerd. En daar stond de muziek op en had ik een barkruk achter.
0: Had je broer in elkaar getimmerd?
1: En dan deed
0: en
1: ik...
0: een bar.
1: Ja, ik timmerde me vaak aan mijn broer in elkaar.
0: Prima, jongen, dus, ja. Hey, Karsten en John,
1: zometeen.
0: Zometeen?
1: Ja. Krantjespeur.
0: Wat zit er in dat krant? Doe even een voorproefje van Dijk, dat iedereen blijft luisteren.
1: Alleen maar dingen over het parkeren en over dat toeter afgelopen weekend. Daar werd ik ook toeter van. Vind jij dat leuk?
0: Toeter?
1: Dat toeteren van vrachtwagens, zwaaiende toeristen. Het 36e truckfestijn was
0: natuurlijk,
1: afgelopen
0: zaterdag. Truckfestijn. Met,
1: 140 mensen met een verstandelijke beperking zaten in een vrachtwagen en mochten op de toeter drukken. En daarom had ik heel de dag geluidsoverlast.
0: Ik vind het prachtig. Ik vind het prachtig.
1: Ik vind het vreselijk.
0: Maar je ziet iedereen genieten daar. Dat is toch het mooiste wat er is. Wij toeteren hier wat af of zo'n mengpaneel allemaal geluidjes instarten.
1: Als ze nou toeter werden van de drank, dan was het toch gezellig geworden.
0: Nee man, dat is fantastisch
1: evenement. Maar zometeen echt leuke nieuws uit Krantjespeur.
0: Alright, komt eraan.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
3: Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
3: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Europese Commissie wil de belastingregels binnen de EU vereenvoudigen om bedrijven te ontlasten. De administratieve lasten kunnen flink omlaag, dat zou zo'n 8 miljard euro besparen. Bedrijven moeten daardoor makkelijker grensoverschrijdend kunnen investeren binnen de EU. Een belangrijk onderdeel is een vrijstelling van de dividendbelasting bij investeringen in andere EU-landen. Maar volgens critici krijgen lidstaten zo minder belastingopbrengsten. De 27 EU-landen moeten nog wel akkoord gaan. Verspreid over Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt op verdenking van het downloaden van kinderpornografisch materiaal. Het zijn beelden die zijn gemaakt door de veroordeelde Australische kindermisbruiker Peter Scully, waaronder extreem gewelddadige misbruikbeelden van jonge kinderen. De opsporing kwam tot stand met behulp van gespecialiseerde software die online verspreiding van dit materiaal detecteert. De 33 verdachten kunnen tot 5 jaar gevangenisstraf en hoge geldboetes krijgen. Oud-defensieminister en voormalig D66-vicepremier Kajsa Ollongren wordt de nieuwe secretaris-generaal van de Europese Dienst voor Extern Optreden. Dat is de diplomatieke dienst van de EU. In die functie krijgt ze de leiding over het wereldwijde netwerk van EU-delegaties. Ollongren had eerder al een EU-mensenrechtenfunctie. Er is spanning binnen de Europese diplomatieke top. Er zou oneenigheid zijn tussen EU-commissievoorzitter von der Leyen en EU-buitenlandchef Callas over invloed en taken. En Frankrijk breidt code rood voor externe hitte morgen verder uit. In totaal geldt de hoogste waarschuwing dan in 72 departementen, waar ruim 51 miljoen mensen wonen. Frankrijk zucht al dagen onder een zware hittegolf met recordtemperaturen. In onder meer Parijs werd het vandaag lokaal boven de 40 graden. In het hele land was er weer een hitterecord met de gemiddelde temperatuur van rond de 30 graden, hoger dan gisteren. En de hitte houdt volgens de Weerdienst nog wel een paar dagen aan. Het weer, vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.

0: ja.
1: John zit weer op zijn ongelooflijk prachtige paard. Hij heeft een schimmel tussen zijn benen, zie ik.
0: En een lans.
1: Wit van kleur.
0: Een grote lans en een met schimmel. En jouw zwaard is een beetje bot, Van Dijk. Wat heb je ermee gedaan met dat zwaard van de week?
1: Ik heb hem afgebeten om die hitte te kunnen weerstaan.
0: En die coniferen wezen afzagen met je zwaard.
1: Zeker.
0: Je tuin ziet er weer netjes uit.
1: Ja, heb je het gezien?
0: Dan zie je hem strak in de gek.
1: Ja, strak. Hij zit strak.
0: Waarom doe je dat nou met dat weer? Waarom kun je dat niet eerlijk? Ik hoorde, ja, Sandrine ging helemaal loeso, hè?
1: Ja.
0: Nou goed.
1: Elk kwartier tussen 7 en 9 op woensdagavond. Elk kwartier, elk half uur. Gedichten om te verkoelen.
0: Ja, de gedichtcast.
1: En ik heb een paar spelletjes. Laten we er gelijk één doen.
0: Oh,
1: John, want we hebben net de Connection gehad.
0: Ja, dat legendarische rubriek, de Connection. Ja. Ik heb ook echt luisteraars die appen. Ga hiermee door, wat een leuk spel. Volgende week meer. Ik wist het al, een half uur voordat je begon, wist ik eigenlijk al waar het om draaide. Jij had geen idee.
1: Wat kun jij goed liegen?
0: Ja, maar zo doen ze dat bij radiozenders.
1: Oh, zo doen ze dat landelijk ook.
2: Ik zit heerlijk naar deze zender te luisteren, terwijl ik in de tuin met mijn voeten in een koud badje zit. Ja. Maar dankzij de muziek op Q, noem maar zender.
1: Twee
2: Q Music, vermaak ik mij op het best.
1: Ik zit even te zoeken naar dat ding. Maar heb jij iets weggegooid, toevallig?
0: In onze muziekbankie.
1: Ja.
0: Op de app. Ik heb niks weggegooid.
1: Oh, gelukkig maar. Want dat lijkt het wel op. Nou, dan gaan we dit spel doen. Dat kan natuurlijk ook. Wat heeft dit met de hit te maken?
0: Dit is Michael Jackson. Dat is zo'n intro, Michael Jackson-achtige intro.
1: Nee.
0: De Heat Is On.
1: Yes.
0: Ja! Ja, heb ik hem goed? Glenn Frey. Heat Is On, ja.
1: Als je
0: bent wel een nerd als je aan die klanken al wist wat het was.
1: Ja,
0: sorry.
1: Precies.
0: Ja,
1: heel goed.
0: Dat wist ik.
1: Als je hem verkeerd hebt, dan hoor je dit. En als je goed hebt, dan hoor je in deze hitte, mag dat wel een keer dit.
0: Ja, de Mexicaanse... wat is dit dan?
1: Ja, dit is een...
0: Heat of the Moment.
1: Ja!
0: Van Asia.
1: Even niet, geen connectie, hè. Dit is gewoon lekker plaatjes.
0: Oh, gewoon even, ja.
1: Dit is normaal. Ja. Dit is normaal, John, zoals het ook kan.
0: Nee, ik vond die van mij leuker.
1: Nee, ik niet. Ja, ik kan ook zeggen, wat heeft dit allemaal met elkaar te maken?
0: Ja, dat was te makkelijk geweest.
1: Ja, dat denk ik.
0: Maar het is heat of niet? Zeg maar.
1: Het kan net heat zijn.
0: Oh, het kan net heat.
1: Kan net heat.
0: Kent heat.
1: Ja! Yeah.
0: Oh. Dat was van Jamiroquai, toch?
1: Ja, Jamiroquai. Wat is dit dan, hè?
0: Dit, ja.
1: Ah, ik heb hem de
0: connection
1: harder gewonnen. Oh ja, dit is het hardste. Nee, ik zal hem iets harder zetten. Op! Dit is... Glass Animals.
0: Oh, die had ik niet geraden. Ik ken het nummer wel, maar ik had het niet geraden.
1: Ze zijn een beetje fragiel, hè? Ze zijn van glas.

0: Waves.
1: Oh ja. Oeh. Ome Willem.
2: Martha Reeves en de Vandellas.
1: Oh ja, natuurlijk. Die maken dit ook, dit soort muziek.
2: Niet Heat Waves, maar Heat Wave.
1: Oh, Heat Wave. Hittegolf. Ja, mooi.
2: Even een klein stukje. Heat Wave, ze zegt het. Heat Wave, ja.
1: Heat Wave. Mooi, ja. Oh, wat komt er nu? Ja. Is die al begonnen? Oh, er komt iets. Is dit, klinkt als 21 Pilots of zo?
2: Ja!
1: Met Heatons.
2: Heatons.
1: Ja, Speedy Gonzales zat dwars er doorheen.
2: Ja, we gaan hem even helemaal doen, denk ik.
1: Vette plaats.
2: Ja.
1: Ja, die stond op Pinkpop. Stond op Pinkpop.
2: Daarom.
1: Ja.
2: Ik heb het helemaal af zitten kijken zelfs, joh.
1: Ja, maar ze hebben...
2: Ga je nou door hun heen praten? Dan kan
1: ja, je moet die muziek zachter zetten. Oh, ja. Ik wou nog wat vertellen.
2: Oh.
1: Maar ze hebben vanwege de bezuinigingen op de NPO... hebben ze gewoon heel Pinkpop live gestreamd, ja, geloof ik.
2: Niemand heeft gekeken.
1: Dat, dat lijkt mij ook, ja. Als je een of andere kutband hebt, denk je van... ik ga wel voetbal kijken of
2: ja,
1: zo.
2: Ja, het is ook tegenover het voetbal. Maar dus heel Foo Fighters is uitgezonden, blijkbaar.
1: Oh, wat meen je?
2: En er hebben nog geen 20.000 mensen naar gekeken.
1: Oeh, wat?
2: Terwijl op Pinkpop zelf staan meer dan 60.000 mensen.
1: Ja, nou ja, daarom zitten die dus niet bij de tv.
2: Voor
1: ja,
2: heel Nederland en Nijkerk en Barneveld die het heeft gemist... 21 Pilots.

0: Ja, ik heb toch weer die Best of Motown, nummer 2. Want ik denk, we zijn nu al zo populair met 21 Pilots. We kunnen hier wel even mee verder. CD 1 of CD 2?
1: De Best of Motown. CD 1.
0: Part 2.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, pas op. Die zat er al in.
1: Die zat er al in. Ja. Mooi.
0: En dan gaan we gelijk naar...
1: Nummer. Hoeveel nummers kan ik kiezen?
0: 1 tot en met 18.
1: Poeh. 18 gewoon.
0: Ik zou nummer 16.
1: Nee. Ja, oké. Nummer 16.
0: Ja, dan mag jij... Ik denk dat het origineel is van Bill Withers. Maar hij is ook dus gezongen door iemand... waar pas een bioscoopfilm van is gemaakt.
1: Zou dat iets met Michael Jackson te maken kunnen hebben misschien... als het over Motown gaat?
0: Ik zou het ook wel kunnen. You ever want something that you know you shouldn't have? En het gaat... The more you know you shouldn't have it. Over de zon.
1: Oh, ja. And then one day...
0: Michael was nog niet zo oud toen.
1: Ik wou zeggen, wie zingt dit? Is dit Michael Jackson?
0: Het is Michael Jackson,
1: ja.
0: Op de leeftijd dat hij later op die leeftijd van die jongetjes leuk vond. But it's just like my girl. When she's Zet around, hem even wat sneller.
1: Kan dat?

0: die zag je niet aankomen, hè? Dat ineens die kleine Michael uit de hoge hoed kwam.
1: Ja, maar echt een goede uitvoering ook.
0: Ja.
1: Echt heerlijk.
0: Ja, daarom dacht ik, we moeten dit toch even doen, ja.
1: Ik denk als je nu zit te luisteren, en daar, hopelijk is het bij jou een beetje cooler dan bij ons, dat je hiervan genoten hebt dat dat gewoon even lekker binnenkwam.
0: Even binnenkwam, net zoals het volgende gedicht.
1: Oh, ja, 7:15.
0: We rammen gewoon.

0: en het niet wit. Jij doet dit, jij doet dat. En je zit altijd op je gat. Doe nou eens zus en doe nou eens zo. Vraagt een hittepetitje uit. Zeg dan no.
1: No.
2: Dat was hem.
1: Oh jee.
3: Ik zei toch een kleintje.
1: Maar dat gaat toch niet goed als je daar nee tegen zegt. Nee. Wordt alleen maar, dat escaleert volledig uit de klauwen.
3: Maar ja, we hebben het vanmorgen over onze eigen vrouwen gehad.
1: Goeiedag, ja.
3: Vanmorgen. Het klinkt alsof dat we een hele... Het voelt als een radiomarathon vandaag.
1: Ja, ja, wij willen dingen op hete dagen doen. Wij willen gewoon onze klusjes afvinken. En zij snappen dat niet. Ja. Nee, dat blijft moeilijk.
3: Ja. Applaus!
1: Applaus!
0: John Molenaar.
1: Mijn gedicht heet Het Zonnebrandschap. Het zonnebrandschap. Let op die tune, ja. Nivea. Solero. Garnier. Doe ik een smeersel of spray? Zarka. Vichy. La Roche-Posay. En welke factor neem ik dan mee? Aven, Biodermal, Jetske Ulté. Hey, dit is niet goed voor mijn portemonnee. Ach, fuck it. Ik kan door de bomen het bos niet meer zien. Ik koop wel een bot Zeta Bever. RAL 9010.
4: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg. Op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.
3: Even gewoon met alleen maar plaatjes over de zon, hoor. Want het is toch een hittegolf. Zometeen nog een leuk stukje cabaret over hittegolf.
1: Dat kan geen toeval zijn.
3: Dat kan geen toeval zijn.
1: En de kantjespeuren.
3: Kantjespeuren
1: gaan we ook nog doen.
3: Nou, en we hebben dus natuurlijk nog een gedichtje over een half uur. Kantjespeuren inderdaad komt eraan. Nog een berg goede verhalen. En nog een heel spannend spel. Connect John hem. Maar eerst

0: In 1999 werd hij ineens weer even tot leven gewekt. Bob Marley met een paar drumcomputers. En kwam The Sun Is Shining ineens weer ten volle glorie in de lucht schijnen. Ik zei het al, Hittegolf, een klein stukje cabaret van Hans Steeuwen en Pieter Bouwman. De mannen van de radio. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.
1: In deze film speel jij een hittegolf.
2: Ja.
1: Ik kan me voorstellen dat het moeilijk is om grip op zo'n rol te krijgen.
2: Ja, dat is een hele klote klus, joh.
1: Ja. Hoe zet je dat neer, een hittegolf?
2: Ja, dat is eindeloos zoeken. Dat is eindeloos zoeken. Het is eigenlijk nooit goed.
1: Heb je de rol meteorologisch benaderd? Of
2: op alle mogelijke manieren. Alle mogelijke manieren heb ik gezocht.
1: Is het gelukt?
2: Nou ja, men zegt van wel, maar ik ben zelf niet zo tevreden.
1: Nee?
2: Nee.
1: Maar de mensen vinden u wel als hittegolf overtuigend.
2: Ja, gemiddelde publiek reageert toch enthousiast. Over hoe ik het heb neergezet.
1: Waar bent u zelf niet tevreden over dan?
2: Ja, ik denk toch dat het beter kan. Ja, ik vind, ja, het is wel flink warm, maar het is nog niet echt een hittegolf, vind ik.
1: Is het de temperatuur of de duur? Duurt het niet lang genoeg of is het niet warm genoeg?
2: Nou, het is het een of het ander.
1: Ja,
2: als ik het langer wilde maken, werd het toch frisser.
1: Ja.
2: Dus... En hoe korter, hoe heter, maar...
1: Ja, dat toch wel.
2: Nou wel, ja.
1: Maar dan was het geen...
2: Maar dan was het echt zo
1: van... Een paar warme dagen.
2: Ja, precies.
1: Dat is natuurlijk nog geen hittegolf.
2: Ja, maar ja...
0: John, het duurt nog 3 minuten. Doorgaan?
3: Ja, even een stukje nog. Ja.
2: Ik krijg gelukkig geen klachten van...
1: Het publiek?
2: Van, nee, die zijn tevreden.
1: Zijn tevreden.
2: Maar ik heb mezelf gegraven en gezorgd. Daar zijn ik kapot van.
1: Ja?
2: Ja, ik zat echt stuk. Ik zat er helemaal doorheen. Had eerst deze film, was ik echt... had ik het gehad, hoor.
3: Ze moeten zelf ook lachen.
1: Ja. Zelf zegt, zoeken, hè?
3: Mooi.
2: Ja, graven, zoeken. Ja, je bent een dolende. Je bent dolend, hè? Dan begint er maar zo. Waar moet je beginnen? Dat is al het eerste probleem. Ik heb een half jaar tegen haar gekeken. Hoe begin je? Hittegolf, ja. Klinkt makkelijk zat, maar... Waar heb je het aangenomen? Dan zeg je, ja, dat doe ik. Maar dan heb je de pop en dansen, want waar moet je beginnen, in godsnaam? Ik wist het niet. En om me heen wist ook niemand het. Dus ja, ik stond er eigenlijk een beetje met lege handen. Je moet ergens beginnen. Ja, ben ik helemaal kapot gegaan. Ja.
1: Ja, ja, eerst naar de vaak, hè, van acteurs die heel ver moeten gaan om zo'n rol te voelen.
2: Ja, daar is een breekpunt, hè.
1: Ja.
2: En daar ben ik dus ver voorbij, hoor.
3: Wat zit hier, hè?
2: Maar echt, dat was er al vloer gezakt.
1: Het moet ook een hele opgave zijn om toch nog iedere avond te spelen. Ja, met een rol waar je nu tevreden over bent, eigenlijk.
2: Dat is mij niet te doen. Ik leg het loodje al zo. Als er nog een paar weken zo doorgaat, ben ik... Ja, dan stap ik uit, echt.
1: Nou, er moeten nog 600.
2: Precies. We hebben de schot van hem overal geboekt. Ik moet mondje heel Europa door, man. Budapest. Petersburg. Oslo. Ja, ik moet het allemaal nog doen.
1: Nou, je zit nu Oslo, hè?
2: Ik zit echt om het tandvlees.
1: Ik wens u toch heel erg versterkt. Ik hoop, misschien kunt u die optredens nog gebruiken om opnieuw aan uw rol te werken.
2: Ja, maar dat zie ik niet bezet, eigenlijk niet. Ik ga er niet nog eens aan werken, man.
3: Luisteren we naar ook.
2: Ik heb me daar zo helemaal kapot aan gewerkt. Ik weet echt niet meer hoe ik het heb, man. Ik weet echt niet meer dat ik van voor niet meer dat ik van achter leef, echt niet. Je krijgt dat niet bij elkaar. Mensen kijken nooit naar een hittegolf. En nu zitten ze een hele avond een ruime 1 uur en 3 kwartier naar een hittegolf te kijken. Ja, ik denk dat niet meer.
1: De magie van het theater.
2: Ja, tuurlijk, maar ik ga eraan kapot.
3: Nou, ik vind het mooi geweest.
2: Daar gaat het niet om.
0: Hans Steeuwen, Pieter Bouwman, de mannen van de radio. Dit werd gewoon ook op de radio uitgezonden vroeger, mensen. En wij blijven toch die mensen die altijd verbazen, maar ook...
3: Ik noem maar dat woord ook alweer. Het is een puntje
0: verbazen,
3: van mijn tong.
0: Het is ook van dat je denkt: hè? Hoe doen ze dat?
3: Vertrappen.
0: Dat je niet schrikt.
3: Verstappen.
0: Verrassen.
3: Vergassen.
0: Verrassen.
3: Verrassen.
0: Verrassen.

0: 26 of
1: We hebben gewoon een hele... Nou, we hebben gewoon een koelkast. Je hebt ook tegenwoordig met Bluetooth en alles, hè?
0: Ja, hij maakt wel iets meer herrie tegenwoordig dan als het onder de 30 graden is. Onze koelkast.
1: Die film maakt ook veel tafelsherrie tegen. Ja, dat ligt, die kwaliteit gaat er niet op vooruit.

0: ¡Atención!
1: Belangrijk om ook even bij de... Zet die muziek eens wat zachter.
2: He, ja.
1: Belangrijk om even bij de krant te zorgen voor een theetje of een koffietje.
3: We hebben allebei een krantje.
1: We hebben allebei een krantje met een theetje of een koffietje.
3: Zullen we
1: ik begin wel. Ja. De parkeertarieven staat hier op de voorkant van het centrum in Nijkerk.
3: Oh.
1: Die gaan omhoog. Nou... Ja. Dan, als ik dat zie, denk ik van welke tarieven? Ik bedoel, ik weet niet, heb jij wel eens met je auto geparkeerd in de stad?
3: Ja, zeker.
1: Dat kost bijna niks.
3: Nee, dat kost bijna niks.
1: Het kost haast meer geld om naar het apparaat te lopen om te betalen...
3: Ja.
1: Dan dat het echt geld kost.
3: Maar het probleem is dat ze de tijden gaan verlengen. Vroeger kon je als je 's avonds nog even daarheen ging... kon je gewoon gratis parkeren, maar nu moet je tot... 9 uur betalen.
1: Ja, maar pak dan gewoon de fiets. Je woont toch in Nijkerk?
3: Ja, maar als jij 6 blokken beton wil halen... dan ga je dat niet met de fiets doen.
1: In het centrum?
3: Ja, weet ik veel.
1: Nee, bij wijze van spreken. Ja.
3: Spreken van wijze.
1: Nou goed, ja, maar ze moeten wat extra verdienen. En nou, gefeliciteerd. Ik blijf gewoon de fiets pakken.
3: Ik weet nog wel, toen wij al die mensen hier in de studio hadden... die graag in de raad wilden, hier, hoe heette dat?
1: Oh, de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, we hebben toen de lijsttrekkers in de studio gehad.
3: En toen was dit een hot topic.
1: Ja, oh ja.
3: En nu, aangezien het nu ook hot buiten is, dachten ze... we pakken dit topic weer op en we gaan er een knoop door hakken, denk ik. Maar er is ook iets met de parkeertarieven in Hoevelaken, hè?
1: Oh ja? Nee, dat weet ik niet.
3: Ja, want de gemeente Nijkerk gaat een onderzoek instellen... naar het gebruik van de brink en de wiekslag in Hoevelaken.
1: Oké.
3: Okay. Ja, wat is er aan de hand dan?
1: Ja, we zien die krant ook net op de map ploffen hier.
3: Met name het gebruik van verschillende soorten verkeer... zoals fietsers en bevoorraad.
1: Oh ja, het is onveilig, het is onveilig.
3: Justement.
1: Ja, en ze willen...
3: Er komt te veel zooi allemaal. Oh, dus jee. Ze willen dat het daar weer een beetje gezellig wordt, denk ik.
1: Autoluw moet het worden, dat plein.
3: Ja. Ondertussen
1: precies.
3: Kom ik de burgemeester alweer 1 keer
4: What
3: tegen.
4: Wat de burgemeester!
3: Ja hoor. Nijkerk kiest voor Bram.
1: Oh ja, want Tinette de Jonge is dus niet meer alleen. Want Bram komt erbij.
3: Oh!
1: De kinderburgemeester.
3: Oh, Tinette de Jonge.
1: Tinette?
3: Dus het is een jongen. Oh, een jonge Tinette.
1: Ze hadden bij de kinderen op onze basisschool... ook een afvaardiging voor de verkiezing van kinderburgemeester.
3: Oh, okay.
1: Dat was Mats. Maar Mats, dat is van Dalton School Korlaar... heeft dus niet de eindstreep gehaald. Het is Bram geworden.
3: Ah.
1: Gefeliciteerd, Bram.
3: De Mats was de kroeg waar ik vroeger altijd heen ging.
1: Die heette de Mats.
3: Heel veel geld heen gebracht. Ja, muziek en dansacademie, zoiets.
1: Nou,
3: dichting,
1: ja zeg.
3: Iets.
1: Mats, nee, dit is Bram. En Bram komt van de Open Kring, zo heet de school.
3: Oh, Open Kringsbier.
1: Ja, jemig. En die jongen die zit dan op, die heeft een muziekinstrument. Die moet ook 2 keer in de week trainen. Die heeft zaterdag een wedstrijd van voetbal waarschijnlijk. Want dat hebben alle kinderen. En een muziekinstrument en een huisdier. En dan moet hij ook nog burgemeester zijn.
3: Dat
1: is de hele agenda van die kinderen tegenwoordig. Dat is toch niet meer te doen. Dat is allemaal nokkie-nokkie.
3: Hey, er komt ook een zomersconcert, hè? De NSFC. Die trekt veel publiek namelijk. Gelukkig trekken ze publiek. Want ze gaan. Dat is de fanfare.
1: Oh, de fanfare, ja.
3: Ja, die gaan een concert doen op het plein. Onder de zomersomstandigheden genoten. Oh, het is al geweest.
1: Je moet dat nu niet meer willen met die trompet vol met zweet.
3: Volgend jaar, mensen. Ga erheen. Maar ik las nog wel. Ik zat even helemaal verderop. Want de rest staat natuurlijk vooral met reclame en zo. Dus dat wil je ook allemaal niet weten. Even kijken. Ook nog een flits-triathlon was er in Nijkerk.
1: Oh, die is ook geweest.
3: Ja.
1: Triathlon. Ja.
3: Moet jij dat niet een keer mee doen?
1: Ik heb dat al een keer gedaan.
3: Jij bent zo'n rennert.
1: Iedereen die denkt van, oh leuk, dat is niet zo ver fietsen. Het is ook niet zo ver zwemmen en ook niet zo ver hardlopen. Ongetraind kun je dat niet doen.
3: Okay.
1: Ik ben hardloper in hart en nieren.
3: Ja.
1: En ik dacht, dat doe ik wel even. Dat hardlopen op het laatst, dat ging wel. Dat was 1 kilometer of 5.
3: Ja.
1: Maar je moet dan daarvoor nog 18 kilometer fietsen. En daarvoor 1,5 kilometer zwemmen.
3: Oh.
1: Maar als je dat nooit doet... Ik lag dus met kramp in het water bij dat zwemmen.
3: Ja, dat snap ik.
1: Ik had bijna die afstand erop zitten. De kade kwam in zicht. En toen moest ik toch even de EHBO-boot aanhaken. Ik zeg, jongens, mag ik even hangen? Want zojuist knalt de kramp in mijn lies.
3: Ah.
1: En er stonden wat supporters van mij, wat hardloopvrienden... die stonden te kijken op de kant. Ja, die lagen natuurlijk in een deuk. Dat van al die sporters, dat ik het laat afweten.
3: Ja, dat snap ik.
1: Vervolgens spring ik op de fiets. Want ik was eindelijk het water uit. En dan moet je wisselen. Dan moet je gauw schoenen aandoen. En dan spring je op een fiets. Toen knalde weer de kramp erin. Want ik had de versnelling niet goed staan. Die stond veel te zwaar. Dus nee, dat was voor mij, dat was meer afzien dan ik dacht.
3: Hij maakt het mee, John Molenaar.
1: Maar als je dus wat wil beleven qua sport in Nijkerk, is de flits is echt superleuk om te doen.
3: Nou, door naar mijn hobby, wijn drinken.
1: Nee,
3: want in de bibliotheek van Nijkerk komt een van de bekendste wijnboeren. Later maar. Oh.
1: Ik kan niet op commando.
3: Die komt hier gewoon naartoe. Ja, hij is natuurlijk Ilja Gort.
1: Oh, Ilja Gort.
3: Je weet wel, die man met die lange snor.
1: Dat was een vermoeiende man. Die komt naar de.
3: Waar? Ja, vind je dat?
1: Vind je dat niet?
3: Ik vind het wel een hele leuke vent. Het is een beetje een fragiel manneke, maar ik vind hem eigenlijk wel. Willem, jij lijkt eigenlijk wel een beetje op Ilja Gort.
1: Willem, de eindbaas van A1.
3: Als ik het zo ineens zie.
1: Die zit hier in de studio.
0: Nou, zo'n lekker wijntje op zijn tijd.
3: Ja, ja, ja. Maar als jij je snor zo lang laat groeien en zo'n Frans pettenkop doet, dan lijkt je wel een beetje op Ilja Gort.
0: Hij heeft in Amersfoort gewoond ook.
3: Dat zo?
0: Ja, we komen hem wel eens tegen. Maar
1: geen familie toevallig?
0: Nee, maar het is een heel klein mannetje. Ja,
3: het is een heel klein,
0: hij past wel twee keer in mij, denk
3: jij
0: ik.
3: Jij bent de hele grote broer van Ilja Gort dan.
0: Oké.
1: Een beetje versompeld. Dat is het.
3: Eén voordeel, je kan ook twee keer zoveel drinken dan, hè?
0: Zeker.
1: Drinken gesproken van Dijk.
3: Hij komt 4 juli komt hij hierheen. Naar de bibliotheek.
1: Hey, de volharding.
3: Ja, is dit weer zo'n heel lang verhaal, John? Want anders ga ik een plaat instarten. Doe ik net als dat ik het praat.
1: Nou, nee, die staan er gewoon met een foto van hun buurtborrel in de krant. Weet niet hoe jouw buurt en bij ons lukt het ook niet. Maar die staan gewoon in de krant met hun buurtborrel. Oh, want ze bestaan 5 jaar. En let op. Hier moeten wij ook iets mee thuis. Dankzij de steun van de woningstichting Nijkerk kwam er een springkussen en extra voorzieningen.
3: Oh.
1: Ik weet niet wat die extra voorzieningen waren, maar ze zitten hier lekker met biertjes aan de picknicktafel. En daarna gingen ze Nederland-Zweden kijken.
3: Hebben jullie wel eens een buurtfeest?
1: Ja, elk jaar.
3: Oh.
1: Dan is het gewoon de Amerikaanse stijl. Neem wat eten en een kratje bier mee. En dan staan tafel en een paar lampjes ophangen. En dan staan we bij de oprit bij de buren op de hoek met de hele straat.
3: Ja, super. Ja.
1: Vind je dat niet leuk?
3: Nee, vreselijke katen. Maar gelukkig heb ik maar een straatje met 6 mensen.

0: want hoe zit het? Het is een oude sidekick van mij. Hij heeft ooit wel eens bij mij gesidekickt in een radioprogramma. Rutger van Barneveld. Hij zat in dat programma Ik Geloof in Mij. Weet je
1: nog?
0: Oh
1: ja, hij was een van die wappies.
0: Met al die gekkies en zo. En hij had toen een hit. Hoe heette dat ook alweer? Manuela of zo? Nee, Helena, geloof ik.
1: Oh ja, Helena.
0: Helena.
1: Ja, dat weet ik. Ik heb dat programma dus ook gekeken.
0: Ja,
1: het was oprecht gewoon echt heel leuk.
0: Nou, Saïd, die cameraassistent, dat is echt een vriend van mij geworden. Hè? Die spreek ik nog bijna wekelijks.
1: Nee, serieus?
0: Ja, serieus.
1: Hè, hoe dan?
0: Ja, dat is zo gegroeid. En Rutger van Barneveld, ondertussen 35 jaar, heeft de nummer 1 positie op Spotify gepakt. Met het nummer Zwoele Zomernachten.
1: Nou,
0: heb
1: jij
0: het al wel eens gehoord?
1: Nee, echt niet.
0: Ik ook
1: geen idee.
0: Dus ik ben gewoon benieuwd. Ik denk, we starten in en we kijken hoe lang we het volhouden.
1: Ja.
0: Ja, waarom eigenlijk niet? Misschien is het hartstikke leuk. Misschien ook niet.
1: Het kan alleen maar meevallen.
0: Het kan ook tegenvallen. Het is Rutger van Barneveld.

0: van Rutger van Barneveld.
1: Oh. Ja, ik vond hem leuk, hoor.
0: Ja, hij is best wel leuk.
1: Het valt me helemaal niet tegen.
0: Nee, het valt me ook niet tegen, nee. Als je zo'n hoofd ook ziet, dan moet ik altijd wel lachen.
1: Het is een beetje in het verlengde van die nummer 1 hit op dit moment. In de top 40. Want in de top 40 is het Cheerio. Van Justin de Wild.
0: Ah, de broer van Ruud.
1: Oh, cheerio. Cheerio, ken je die niet?
0: Nee, nooit van gehoord.
2: Dit is de quiz.
0: Een quiz?
2: Oh. Die verrassend is.
0: Ja.
2: Doe gezellig mee.
0: Ja. Nee, ik ook nog niet. Ja, ik heb er twee. Het gaat over... even kijken, waar gaat het ook alweer over? Je moet zelf ook weer de connectie even weten. Het is namelijk Connect Shonham.
3: Connect Shonham.
0: Bij fout hoor je. En bij goed hoor je.
4: Turbo op de turbo.
1: Nou. Prima.
0: Ja.
1: En u kan thuis ook weer heerlijk meespelen.
0: We doen eerst de makkelijke. Daar komt hij. Ik weet niet of je deze plaat kent. Het is Aerosmith. En het is een nummer uit de jaren 70 van het album Rocks. En zometeen hoor je de titel waar het over gaat. Want nou, kom maar op. Steven.
5: Hallo, Steven. Attentie aan Steven Tyler. Wil je even wakker worden? En wil je even schreeuwen in de microfoon, alstublieft?
0: I'm back. Onthoud dat.
1: Ja. I'm back.
0: Okay. Wie is dit?
1: Dit is,
0: En toen viel het stil.
1: Ja, kak. Viel het stil.
0: En toen viel het stil van?
1: Ja, dat weet ik niet meer.
0: Portugal the Man. Portugal the Man.
1: Het begint een beetje... Zou dit zomaar eens het volkslied van Portugal kunnen zijn?
0: Dit is in ieder geval een nummer dat degene waar de connection over gaat altijd meezingt. Dan gaan we naar het getal waar het gisteren om ging.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: 5-0 was het namelijk.
1: 5-0, ja.
0: Ja. Weet je al om welke persoon ik zoek?
1: Ja, dit gaat over...
0: Cristiano Ronaldo.
4: Turbo, op de turbo.
1: Ja, want het was ik snap die connectie wel dat je die gekozen hebt. Ja.
0: En hij riep heel hard in de microfoon dus... I'm back!
1: Oh, ja, is dat zo?
0: Ja.
6: Cristiano Ronaldo performt auf dem Fußballfeld, so wie ein Rockstar.
1: Wat is dit dan?
0: Dit is het nummer Cristiano Ronaldo.
4: Cristiano Ronaldo song.
6: Manchester United musste lange warten, doch es ist der Boss da.
0: Je snapt het nu, dus we gaan naar de volgende.
1: I'm back, Portugal the man. Ja, Ronaldo. Het moest ook wel, want al die andere sterren. Messi, die scoort aan de lopende band. Ja,
0: hij bleef achter.
1: Ja,
0: Misschien gaat het nu wel over een ster hebben die het niet nog helemaal heeft laten. Dus ik ben benieuwd of je deze connection hem kan vinden.
1: Ja, oké. Okay. I paid my dues. Ja, Queen, we are the champions.
0: Zo.
7: Pienso que un sueño parecido no volverá más.
0: Dit is een zangeres uit België.
1: Dit is Belle Epérez.
0: Ja!
1: Ja!
0: Belle Epérez.

0: Let op, en dit nummer begint met...
1: Dit is Linger.
0: Ja, show!
1: Ja, Cranberries.
0: Wat knap! Dus je hebt Bella Perez en Linger van... En dan de volgende.
1: Jee!
0: Dit is Bella Perez, Linger en dan... Dit is de Hamster Song.
1: Ja, oh ja, dit was vroeger zo'n meme op internet.
0: Bellinger.
1: Maar ik snap Queen nog niet met We Are Champions.
0: Ja, dat is gewoon omdat ze uit Engeland komen. en ze zingen het. Dus wie is zoeken?
1: Bellingham.
0: Bellingham.
1: Ah, wat is die stem?
2: Turbal, op de turbal.
1: Ja, oh, wauw. Wat goed bedacht, joh.
0: Ja, bedankt.
1: Ik snap wel dat je gisteren nog tot 11 uur op die chat van ons... op dat Google Docs-document zat te typen.
0: Ja, precies. Bellingham. Zullen we straks maar afsluiten met een gedichtje dan? En dat ik nu nog even naar Guns N' Roses ga?
1: Oh ja.
0: Want,
1: je hebt je die cd weer meegenomen met de live. Ja.
0: En ik heb een van de plaatjes... Ja, eigenlijk wilde ik het liefst Civil War doen. Want toen had ik echt kippenvel op mijn armen. Hij was goed. Axl Rose.
1: Ja, je was bij het concert in de Ziggo Dome.
0: Hij kon gewoon weer een beetje zingen. Ze hebben wel, de muziek zetten ze net even wat harder. Dus dat hij eigenlijk zelf steeds iets minder te horen was. Dus ja, dan denk je van, hé, waar is Axl ineens? Hij zingt hier eigenlijk wel mee.
1: Precies, net als dat René Vroeger, dus als hij hard gaat, zijn microfoon wegtrekt.
0: Ja, precies. Precies,
1: maar serieus, dat klonk dus echt goed. Ja, het gaaf concert.
0: Het was echt heel vet. En het leuke is in de Ziggo Dome, dan zie je tenminste ook natuurlijk een beetje wat er op het podium gebeurt. In plaats van in het Goffertpark in Nijmegen, dat je 600.000 mensen voor je hebt staan. Dus dit was zeer geslaagd. Het geld waard. Nou, dat weet ik niet, want het is achterlijk duur tegenwoordig, die concerten. Maar het was echt, echt weer leuk.
1: Maar doe even, wat was het hoogtepunt? Wat was echt het moment
0: Civil
1: van de show?
0: War, voor mij.
1: Civil War?
0: Ja, Civil War. Ze begonnen natuurlijk met Welcome to the Jungle. Dat doen ze al 100 jaar tegenwoordig. Maar het was goed. Slash was weer fantastisch om even te zien. En Duff McKagan zat natuurlijk op de bas.
1: Ja?
0: Nee, op de bas.
1: Oh, kak, ja. Hoe heet die drummer dan?
0: Ja, dat is nu een nieuwe. Dus dat scheelt weer. Maar een van de leuke platen vond ik ook. Dat vond die maat van me ook. Mr. Brownstone. Ken je die nog?
1: Oh, maar die staat op Appetite for Destruction volgens mij.
0: Ik heb hem even live opgetrommeld. Hoor je dat? maar deze is dan van het album Live Era 87-93. Toen waren ze echt goed. Toen waren ze echt oppermachtig.
1: Die snedende stem van Axl Rose.
0: The Guns N' Roses. En zometeen nog hier in Karsten en John een gedichtje. Omdat het niet anders kon. Even een gedichtje om af te koelen natuurlijk. Want het is nog maar 10 minuten, John.
1: Oeh.
0: En dan moet ik het gras gaan maaien. Ja.

0: Ik dacht, ik knip dat stukje eraf. Dacht ik in het begin. Maar het is te leuk om eruit te laten zitten.
1: Fantastisch.
0: Oh, luister, luister.
1: Oh, jij begint.
0: Dit gedicht heet Plons. Ah. Blauw, wit. Blauw, wit. Het is het pierenbad waar ik in zit. Elke dag staat hij in de zon te branden. Hitte trekt aan de naden en de randen. Maar wat brengt hij een plezier? Languit in mijn Intex. Tafeltje met zomerbier. Geel, wit. Geel, wit. Dat is wat er in mijn bierglas zit. De koelkast heeft telkens een nieuwe. Het zwembad mag ik straks in de kliko duwen. Zijn levensduur is om te noemen vrij dun. Maar voor een tientje koop je een nieuwe bij de Action. Oh ja, geluidseffect.
1: Fantastisch!
2: Oh. Wat heerlijk. Een hitte, wat een hitte. Zonder airco kun je toch bijna niet pitten? Weet iemand eigenlijk, is er al een hittegolf? In de Tweede Wereldoorlog was er ook een oververhitte Adolf.
0: Wat is dit nou weer?
2: Dit is dus als je midden in de nacht weer gedichtjes gaat lopen schrijven.
0: Dat kan toch niet?
2: Hittegolf. Deze dagen is een hole-in-one. Zoveel mogelijk in de schaduw en drinken als je kan. 5 dagen boven 25 en 2 keer 30 plus. Dat redden we makkelijk.
1: Hé, hey, pas op! Een mus!
2: Ja, die vallen nu natuurlijk van het dak.
1: Oh, ja.
2: Plaatje ter verkoeling in de studio. Met gemak.
1: Oeh, kak. Welke wordt het dan?
3: Strak in de gek!
1: Strak!
4: Oh, lekker strak!
3: Strak in de gek!
1: Ja, lekker strak!
4: Nieuwe jingle, dat gaat hij ook hoor.
3: Karsten en John, zit je strak in de gek? Nah. Is je auto weer kapot? Loop je hond door de drek? Paaien van je kapsel of je moedervlek? Bah!

werd al geweten hoe deze overgang klonk. Niet dus. Dit is een beetje hoe ik me voel met dit weer. Met een lekkere, luchtige blues.

0: mijn zonnebril op, hoor.
1: Ik dacht, wat doe jij nou? Je zet echt een zonnebril op.
0: De BB King. Ja, ik had deze plaat afgelopen week gekocht. Ik denk, ik zal er een liedje van draaien. Dus vandaar dacht ik er ineens aan.
1: Maar echt de plaat met vinyl.
0: Zeker, van BB King met I'm a King.
1: Goeie keus.
0: Dankjewel, John, voor deze week.
2: Dankjewel, gasten.

0: dames en heren.
1: Attention!
0: Nee, Karsten en John, niet attention.
2: Er weer. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
3: Goedenavond. Je luistert naar AE1 Radio.
4: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
3: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
4: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij een steekpartij in het Duitse Bad Langenzeltza is één persoon om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Sommigen door het gebruik van pepperspray. Het incident gebeurde in het centrum van de stad in de deelstaat Thüringen. Volgens lokale media zou een conflict in de kappersbranche mogelijk de aanleiding zijn geweest. De politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Het aantal gewonden is later naar 5 bijgesteld. Vandaag hebben de ministers Van den Brink en Berendsen in Damascus overleg gevoerd met de Syrische president al-Shara. Het gesprek ging onder meer over het herstellen van diplomatieke relaties en de terugkeer van Syriërs naar hun land. Nederland ziet een wederopbouw van Syrië als belangrijke voorwaarde voor vrijwillige en eventueel gedwongen terugkeer. Eerder sprak Nederland al met de Syrische autoriteiten over dit onderwerp, maar dat leverde nog geen concrete afspraken op. De Europese Commissie wil de belastingregels binnen de EU vereenvoudigen om bedrijven te ontlasten. De administratieve lasten kunnen flink omlaag, dat zou zo'n 8 miljard euro besparen. Bedrijven moeten daardoor makkelijker grensoverschrijdend kunnen investeren binnen de EU. Een belangrijk onderdeel is een vrijstelling van de dividendbelasting bij investeringen in andere EU-landen. Maar volgens critici krijgen lidstaten zo minder belastingopbrengsten. De 27 EU-landen moeten nog wel akkoord gaan. En Frankrijk breidt code rood voor extreme hitte morgen verder uit. In totaal geldt de hoogste waarschuwing dan in 72 departementen, waar ruim 51 miljoen mensen wonen. Frankrijk zucht al dagen onder een zware hittegolf met recordtemperaturen. In onder meer Parijs werd het vandaag lokaal boven de 40 graden. In het hele land was er weer een hitterecord met de gemiddelde temperatuur van rond de 30 graden, hoger dan gisteren. En de hitte houdt volgens de weerdienst nog wel een paar dagen aan. Het weer, vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Radio. Goedenavond.
3: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij een steekpartij in het Duitse Bad Langenzeltzaa is één persoon om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt, sommigen door het gebruik van pepperspray. De politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Vandaag hebben de ministers Van den Brink en Berendsen in Damascus overleg gevoerd met de Syrische president al-Shara. Het gesprek ging onder meer over het herstellen van diplomatieke relaties en de terugkeer van Syriërs naar hun land. De Europese Commissie wil de belastingregels binnen de EU vereenvoudigen om bedrijven te ontlasten. De administratieve lasten kunnen flink omlaag, dat zou zo'n 8 miljard euro besparen. En Frankrijk breidt code rood voor extreme hitte morgen verder uit. In onder meer Parijs werd het vandaag lokaal boven de 40 graden. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkerende samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. Bij een steekpartij in het Duitse Bad Langenzeltza is één persoon om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt, sommigen door het gebruik van pepperspray. Het incident gebeurde in het centrum van de stad in de deelstaat Thüringen. Volgens lokale media zou een conflict in de kappersbranche mogelijk de aanleiding zijn geweest. De politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Het aantal gewonden is later naar 5 bijgesteld. Vandaag hebben de ministers Van den Brink en Berendsen in Damascus overleg gevoerd met de Syrische president al-Sharaa. Het gesprek ging onder meer over het herstellen van diplomatieke relaties en de terugkeer van Syriërs naar hun land. Nederland ziet een wederopbouw van Syrië als belangrijke voorwaarde voor vrijwillige en eventueel gedwongen terugkeer. Eerder sprak Nederland al met de Syrische autoriteiten over dit onderwerp, maar dat leverde nog geen concrete afspraken op. En nog deze maand komen Iran en de Verenigde Staten opnieuw bijeen voor technisch overleg over het beëindigen van het conflict. Volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is de ontmoeting op 29 of 30 juni en waarschijnlijk in Zwitserland. Bij de eerste ontmoeting na het voorlopig akkoord zijn werkgroepen ingesteld die onder meer praten over nucleaire kwesties en sancties. Rubio benadrukt dat de VS geen stappen nemen die de veiligheid van de Amerikaanse bondgenoten in de regio schaden. Het weer blijft lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jouw regio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. Bij een steekpartij in het Duitse Bad Langenzeltza is één persoon om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt, sommigen door het gebruik van pepperspray. De politie heeft een verdachte aangehouden. Vandaag hebben de ministers Van den Brink en Berendsen in Damascus overleg gevoerd met de Syrische president al-Shara. Het gesprek ging onder meer over het herstellen van diplomatieke relaties en de terugkeer van Syriërs naar hun land. En nog deze maand komen Iran en de Verenigde Staten opnieuw bijeen voor technisch overleg over het beëindigen van het conflict. Het weer blijft lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. Het Verenigd Koninkrijk denkt erover om olie van een eerder deze maand onderschept schip uit de Russische schaduwvloot te verkopen en de opbrengst te gebruiken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat meldt de Britse krant The Telegraph. Volgens de Britten proberen het schip sancties te omzeilen door onder een andere vlag te varen. De boot ligt nu vast aan de zuidkust bij Weymouth, terwijl het onderzoek nog loopt. Ook de kapitein is aangehouden op verdenking van het overtreden van sancties. En nog deze maand komen Iran en de Verenigde Staten opnieuw bijeen voor technisch overleg over het beëindigen van het conflict. Volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is de ontmoeting op 29 of 30 juni en waarschijnlijk in Zwitserland. Bij de eerste ontmoeting na het voorlopig akkoord zijn werkgroepen ingesteld die onder meer praten over nucleaire kwesties en sancties. Rubio benadrukt dat de VS geen stappen nemen die de veiligheid van de Amerikaanse bondgenoten in de regio schaden. Het weer, het blijft lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de Straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.
3: Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing.
0: En deze.
3: What have I done to deserve this?
0: En deze.
3: A1
0: Radio. De Sam Point.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkerende samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en